0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival Live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zon...

0: Beer Plus Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig, maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
3: This is Summer Madness.
2: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump... omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Even kijken hoor. Meeuwen?
1: Ja, die rottingen zijn er altijd wel.
0: DJ's?
2: Ja.
1: Uitlover.
0: Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag is...

0: 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en PRO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyad en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Palen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vanochtend zon, maar vanmiddag weer buien bij 15 tot 18 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat file tussen de Ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Jordan Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord, zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: De loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt voorzichtig op gang met wat drukte op de A7 van Horen naar Zaanstad bij Purmerend, 4 kilometer file. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Drinkende Alkmaar en de aansluiting met de A9, 4 kilometer. En 246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N524, 3 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 175 miljoen.
0: Pedro van Nooy.
5: Wat zou jij doen als je 175 miljoen zou winnen? Daar ga ik eens even over nadenken de komende 3 uur, hoor. Goedemorgen allemaal. 7:05. Hartelijk welkom bij Vandaag de Dag.

A Little Talks of Monsters and Men. Zo heet die band, hè? Of Monsters and Men. Goedemorgen allemaal, 8 minuten over 7. Het is woensdag 10 juni vandaag. Ja, het schiet op. Ik zat me net te bedenken. Kijk altijd een beetje zo op de kalender van waar zitten we eigenlijk nu. Nou, 10 juni. Dat betekent dat het volgend weekend hebben we de langste lichtdag van het jaar. Hè. Iedereen zegt dat het is de langste dag van het jaar, maar dat is natuurlijk niet. Want elke dag is 24 uur. Maar het is de langste lichtdag van het jaar. En daarna worden de dagen alweer korter. Dan kunnen we weer af gaan tellen naar Kerstmis. Ja, dan kunnen we af gaan tellen naar Kerstmis. Goed, woensdag 10 juni. De dag voordat alle kandidaten die eindexamen gedaan op HAVO en VWO hebben gedaan, hun uitslag gaan krijgen. Dus ik neem aan dat er in heel veel huizen komende nachten slecht geslapen gaat worden. En morgen dan met spanning naast de telefoon wordt gezeten als die overgaat. Het is ook de dag voordat het WK voetbal officieel begint. Een WK voetbal dat nu al niet onbesproken is met officials die Amerika niet inkomen, scheidsrechters die teruggestuurd worden, buitenlandse clubs of buitenlandse teams die aankomen en urenlang ondervraagd worden. Het klinkt niet echt nog als een vrolijk toernooi zoals het er nu naar uitziet. En nou ja, Nederland mag dan volgens mij van vrijdag op zaterdagnacht voor het eerst aan de bak om 1 uur 's nachts of zo, geloof ik. Nou, dat ga ik in ieder geval niet meemaken. Dat weet ik, dat is een ding wat zeker is. Goed, laten we eerst maar eens deze woensdag doorkomen. Een woensdag die vandaag in de regio fris, grotendeels droog is. Temperatuurtje graad op 15, 16. Op dit moment schijnt de zon nog volop. Ik reed hier met een prachtige zon naartoe. Maar dat lijkt schijn, want later komt wel de bewolking. Het is niet helemaal uitgesloten dat er nog een buitje gaat vallen. En dat alles bij een zwak tot matige wind uit het westen. Dus ik zou zeggen, als je nu het gevoel hebt dat je zonder jackie op je fiets kan stappen, doe dat vooral. Maar misschien is het wel verstandig om nog even een jackie mee te nemen voor het geval dat het gaat regenen. En natuurlijk nieuws, weer, verkeer en meer tot 10 uur hier bij Vandaag de Dag. En nieuwe muziek. Dit is de nieuwe van Ariana Grande.

aan de Hate That I Made You Love Me. Dat is haar nieuwe single. En ze is ook voor het eerst in 7 jaar is ze weer op tournee. Ze zit vooral in Amerika. En uiteindelijk komt ze tussen 15 augustus en 1 september... komt ze voor 10 concerten naar de O2 in Londen. Verder is ze nergens te zien. Dus wil je er in het echt zien, dan zul je naar Londen moeten. Sliver the Tears op Haarlem 105.

Dance, I Move. En daarvoor nog Sniffing the Tears van Driver's Seat. 7:50 geworden op Haarlem 105. Straks om 19:30 het Haarlem 105 nieuws. Met onder andere nieuws over het Spaarne Gasthuis. Dat is begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en te registreren. Een grote zoekactie naar een vermiste zwemmer bij de Molenplas. En de nieuwe coalitie in Heemstede gaat aan de slag. Nou, dat en meer straks om 19:30 in het Haarlem 105 nieuws. Neem ik je ondertussen mee terug naar het begin van de jaren 90. Met Dr. Alban.

Dr. Alban en It's My Life. Ja, wat zou je met je leven doen? Wat zou je met je leven doen als je in één klap 175 miljoen euro hebt gewonnen? Het is gebeurd gisteravond in België bij de Euro Millions Loterij. Als je op je lotnummer had staan, nummer 2, 7, 23, 44 en 46 en de sterren op 3 en 5... dan kreeg je, om precies te zijn, 174.984.088 euro uitgekeerd. Wat ga je ermee doen met zo'n bedrag, vraag ik me eraf. En stop je dan ook gelijk met werken? Koop je 20 grote auto's, een nieuw huis? Wat doe je? Of doe je net alsof je van niks weet voor de buurt en leef je gewoon door zoals je leeft? Het lijkt me zo lastig om die keuzes te maken als er zo'n groot bedrag in één keer jouw kant op komt. Ik weet dat in Nederland mensen die een miljoen of meer winnen, volgens mij misschien nog wat onder ook, die worden ook begeleid. Die krijgen ook hulp bij dat soort grote prijzen. Want ja, de mensen gaan natuurlijk de meest gekke dingen doen. Waar je later ook misschien helemaal niks aan hebt. Dan denk je, ja, ik bestel een jacht van, weet ik het, 20 miljoen. Maar je kan helemaal niet varen. Nee, wie daar een jacht liggen. Dat soort vraagstukken dus. Ik zou het echt niet weten. Ik denk dat ik de helft weg zou geven, dat sowieso. Goede doelen en zo. En dan de rest, hè. Het is bijna niet voor te stellen hoe groot zo'n bedrag is. Je moet je voorstellen dat je koffertjes hebt met een miljoen erin. En dan staan er dus 174 mensen voor je deur die allemaal een koffertje komen brengen met 1 miljoen euro. Zo'n lange rij. Moet je dat even voor je stellen? Nou, ga daar maar even over nadenken. Ik weet wel dat als je zoveel verdient, heb je heel snel heel veel vrienden. Dit is Carole King op 105. You've got a friend.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. Bij de Molenplas in Haarlem is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Rond 5:30 werd een 30-jarige man als vermist opgegeven. Zijn kleding werd langs de waterkant aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde al snel op naar een groot waterongeval. Meerdere brandweereenheden kwamen meezoeken. Zowel het water als de oevers werden doorzocht. 3 duikteams gingen het water in. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter met warmtebeelden. Ook een drone werd ingezet. Rond 7:00 werd de zoekactie gestaakt. De man werd niet gevonden. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en PRO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisa Pezepalen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euromillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar staat file door de werkzaamheden aan de A9. Vanaf de ring van Alkmaar tot de aansluiting met de A9, 5 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

terug in de hitlijsten. De muziek van Michael Jackson. En dat alles dankzij die film in de bioscoop. Overal in de wereld staan ze plaatsen weer in de hitlijsten. En ze worden weer volop gedraaid. Dus ook hier op 105. Michael Jackson en Who's Bad. 8:09. Als je net wakker bent geworden, doe de gordijnen open. De zon schijnt nu nog wel, maar dat wordt wel wat minder straks. Je luistert naar Vandaag de Dag tot 10:00. Nieuws, weer, verkeer en meer op je radio. Met nu de laatste van Sol Milieu. Dit is 24 Hours.

Altijd lekker van Dik Hout en Stil in mij. En daarvoor 24 Hours van Sommieu. Ik zat nog even te kijken of Van Dik Hout toevallig nog in de buurt. En de optreden was altijd leuk, namelijk een optreden van Dik Hout. Maar ik zie dat ze ook voorlopig gewoon helemaal niet in Haarlem komen. Ze staan wel eind van deze maand op het Concert at Sea. Het feestje van Bluff, het jaarlijkse feestje van Bluff op de Brouwersdam. Daar gaan ze wel optreden. En ze gaan dit najaar of in de zomer ook nog wel een toertje doen hier en daar. En leuk is wel, ze staan dan in januari volgend jaar in Paradiso Amsterdam. Dat is altijd wel een leuk feest. Nou, als je over feestjes gesproken hebt, hè, ik had het al even over het feit dat morgen dan de examenuitslagen binnenkomen voor heel veel kandidaten. En wat heel leuk is, is dat er morgenavond is er alleen voor examenkandidaten is er een feestje in het patronaat. Iedereen tussen de 16 en de 19, je moet wel je ID meenemen, die kan morgenavond feest gaan vieren in het patronaat. Of je nou geslaagd bent, of gezakt bent, of misschien een her hebt, maakt allemaal niet uit. Maar je kan wel even lekker loskomen. Het begint om 10 uur morgenavond en het duurt tot 3 uur 's nachts. Dat hoort ook bij die jonge lui. Hè. Ik heb er zelf ook een die examen doet. Die had van de week ook wat vrienden op bezoek. Ja, die komen dan ook ergens tussen 8 en 9 binnenzetten. En die gaan dan ook om 2:30 s'nachts gaan ze de deur uit. Gelukkig kon ik wel gewoon slapen. Maar verder geen last van. Maar goed, dat feestje in het patronaat dus. Hartstikke leuk morgenavond. Heb je examen gedaan? Heb je zin om met je vrienden even lekker uit je dak te gaan? Morgenavond om 10 uur begint het. Kost ook maar een tientje entree. Dus dat, daar gaat het niet om. Er staan een leuke DJ's. Lekker sfeertje. Patronaat altijd gezellig. Van 10 tot 3 morgenavond. Niet vergeten om je ID mee te nemen, want je mag alleen maar naar binnen als je tussen de 16 en de 19 bent. Als je dan wat ouder bent of je hebt geen examen gedaan en je hebt even goed zin in een feestje, dan hebben we natuurlijk wel aankomend weekend nog het Veerplasfestival. Hè. 12 en 13 juni is het zover. Vrijdag en zaterdag. Het is nog niet uitverkocht. 6 podia met allerlei artiesten, DJ's, alles erop en eraan. Lekker veel eten, oude muziek, nieuwe muziek. Je kan het zo gek niet verzinnen. Daar moet je dan wel minimaal 18 jaar voor zijn om naar binnen te mogen. En er zijn nog wel wat laatste kaarten. Dit weekend dus vrijdag en zaterdag het Veerplasfestival in Haarlem. Ja, en zo gebeurt er dus van alles in ons als wat. Hè. Er is altijd wat te doen in het prachtige Haarlem en omgeving. Het is nog niet echt weer om naar het strand te gaan, denk ik, dit weekend. Dus nou, misschien is de Veerplas dan wel een leuk idee. Bijna 7:50 op Haarlem 105. Back naar de Soul en Disco met LTV.

muziek uit de regio met Rillen en de Bomber Jays en Drowning. En daarvoor hoorde je nog Arthur Hill en Hot Sprite. Het is bijna 8 uur op Haarlem 105. Ik kan er nog eentje voor je draaien voordat we de hoofdpunten van het nieuws van de NOS krijgen. En horen waar het vast staat in de regio. Maar volgens mij rijdt het best wel door als ik zo naar de schermen kijk. Ja, de laatste richting 8 uur is Bakermat. And I Love Life.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, het is over. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
3: This Summer Madness.
2: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
5: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
4: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
6: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK-voetbal gespeeld gaat worden.
4: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat een wat langere file tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep, 10 kilometer met een kwartier vertraging. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file op de N242 middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 5 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
8: Goedemorgen.
2: Pedro van Nooy.
8: Fijn dat je erbij bent. Dit is Haarlem 105 en vandaag de dag.

Ja, van die blaadjes die je eigenlijk alleen maar in deze tijd van het jaar draait. Net zoals je de kerstplaten hebt. En daar hoort deze dan ook een beetje bij. Summer Night City van ABBA is de opener voor de tweede uur vandaag de dag voor deze woensdag de 10e juni. En iedere keer als ik ABBA draai, dan denk ik toch bij mezelf, als ik nou in Londen ben, dan moet ik toch eens een keer naar die ABBA-show toe. Nou, toevallig ga ik deze maand alweer naar Londen. Hij staat nog niet op het lijstje. Ga wel naar een leuke musical trouwens toe, dat dan weer wel. Maar ABBA, het komt er gewoon niet van. En toch van de mensen die er geweest zijn, ik weet volgens mij is collega Rob Jonker er geweest, die er ook in de ochtend zit, is het hartstikke leuk om naartoe te gaan. Maar goed, ik ga er nog eens even over nadenken. Maar het is in ieder geval lekkere muziek om mee wakker te worden, vind ik zelf. Zo'n zonnige dag. Deze zonnige woensdagochtend die niet zonnig blijft. Hè. Er komt later wel wat meer bewolking. Een hele kleine kans op een bui. En het is ook niet zo heel warm vandaag. Het wordt een graadje of 16 ongeveer in onze regio. Goed, als je net wakker bent geworden, fijn dat je erbij bent. Goedemorgen, hartelijk welkom. Dit is Haarlem 105. Je luistert naar Vandaag de Dag. Tot 10 uur praten we hierbij over nieuws, weer, verkeer en meer uit onze eigen regio Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En natuurlijk kijken we ook even buiten de grenzen van de streek naar Nederland en de rest van de wereld wat zich daar afspeelt. Zo is het vandaag een bijzondere dag in Barcelona. Ja, daar ga ik straks nog echt even over hebben. En kijk eens even in je groenbak. Kijk eens in je groenbak. Hoeveel eten heb jij weggegooid? We zijn daar beter in geworden. Wij zijn daar beter in geworden. Daar straks meer ook over. En natuurlijk gewoon heel veel lekkere muziek ook. Ik heb de nieuwe van Taylor Swift voor je meegenomen. I knew it, I knew you.

Dat is deze mooie, prachtig Montserrat Caballé en Freddie Mercury. Met natuurlijk ook absoluut het geluid van Queen erin. En Barcelona. Het nummer kwam uit denk een jaar of twee jaar voordat de Olympische Spelen in Barcelona werden gehouden. In 1988. Ja, en dit was natuurlijk wat Freddie Mercury altijd wilde. Hè. Dat bombastische. Hij wilde eigenlijk ook misschien wel operazanger worden. En waarom draait dit plaatje nou? Nou, omdat het vandaag 10 juni de dag is, de sterfdag is van Antoni Gaudí. Gaudí, de man die de Sagrada Familia heeft ontworpen. En nou ja, voor een deel ook heeft gebouwd. Op 10 juni, 100 jaar geleden, overleed hij. 3 dagen nadat hij was aangereden door een tram. Dat was heel sneu. Hij is ook begraven in de crypte van de Sagrada Familia. Dat is een levenswerk. De hoogste toren bereikt nu het eindpunt. De kerk is nog steeds net niet helemaal klaar. Maar vandaag, 100 jaar na zijn overlijden, wordt de kerk wel feestelijk ingewijd. En dit jaar is het ook een heel groot Gaudí-jaar in Barcelona. Met allemaal herdenkingen en tentoonstellingen en evenementen. Ja, je kan natuurlijk sowieso al een wandeling doen, hè, door Barcelona, waar je langs Gaudí plekken komt. Hè, zoals gebouwen die hij ontworpen heeft. En het park natuurlijk, Park Güell. Maar de Sagrada Familia, ja, dat is toch wel een ding, hoor. Ik weet niet of je hem ooit in het echt hebt gezien. Ik ben rond de Olympische Spelen van 1988 was ik in Barcelona. En ik was er een paar jaar geleden weer. En toen dacht ik, zo, ze zijn echt wel opgeschoten met die Sagrada Familia. Maar toen was je nog steeds niet helemaal klaar. Het is trouwens het best bezochte monument van Spanje. Er komen bijna 5 miljoen mensen per jaar komen kijken naar de Sagrada Familia. Nou goed, daarom dus vandaag op Haarlem 105. Freddie Mercury en Montserrat Caballé en Barcelona. En daarvoor trouwens had ik nog de nieuwe single van Taylor Swift voor je. I Knew It, I Knew You. Het is bijna 9:50. Dit is Boskeks en Lowdown.

Skaggs. Een lowdown. Straks het Haarlem 105 nieuwsoverzicht met het Spaarne Gasthuis. Dat begonnen is met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren. Een grote zoekactie naar een zwemmer bij de Molenplas die nog steeds niet gevonden is. En de nieuwe coalitie in Heemstede gaat aan de slag. Dat straks om 8:30. Half negen. Dit is Demi Lovato, Dancing with the Devil.

0: Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. En er hoort nog Demi Lovato. Het is 8:30 geworden op Haarlem 105.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: The Summer Madness.
1: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. Bij de Molenplas in Haarlem is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Rond 5:30 werd een 30-jarige man als vermist opgegeven. Zijn kleding werd langs de waterkant aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde al snel op naar een groot waterongeval. Meerdere brandweereenheden kwamen meezoeken. Zowel het water als de oevers werden doorzocht. 3 duikteams gingen het water in. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter met warmtebeelden. Ook een drone werd ingezet. Rond 7:00 werd de zoekactie gestaakt. De man werd niet gevonden. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Pane presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer. A27 van Almere naar Utrecht tussen de afrit Almere Haven en Eemnes 4. En 242 middenmeer richting Alkmaar voor de aansluiting met de A9, 4 kilometer door de werkzaamheden aan de A9. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: muziek uit The Lion King. Dit is toch wat ik nou noem een badkamerplaat. Zo'n badkamer die galmt. En als je nou zo'n spiekertje in je badkamer hebt, dan kun je hem gewoon lekker meezingen deze. The Circle of Life van Elton John. Heerlijk. Heerlijk werkelijk. Ik heb ook lekker mee zitten zingen. Het is wel goed dat we dat niet horen. Over meezingen gesproken. Op dit moment is de bondspresident Frank-Walter Steinmeier en mevrouw Elke Budenbender, dat is zijn vrouw, zijn op bezoek in Nederland. Ja, dat is, die komen uit Duitsland, hè, de Duitse bondspresident. Die zijn hier 3 dagen, zijn gisteren gekomen. Vandaag en morgen zijn ze er ook nog. Nou, op de eerste dag is het gebruikelijk dat je dan een staatsbanket hebt. Hè. Dat was dit keer het Koninklijk Paleis op de Dam. Nou, daar zijn er ook allerlei politici bij. Ik zag Drilon Zilges zag ik zitten. Ik zag ook Rob Jetten zitten. Zagen we die ook weer in het echt. Daar zijn er ook allerlei toespraken bij. En het was best wel grappig eigenlijk gisteren. Onze eigen koning Willem-Alexander sprak ook. En over meezingen gesproken. Hij had daar eigenlijk wel wat leuks te melden. Hij had het namelijk over de relatie tussen Duitsland en Nederland. En hij zei daar dit over.
1: Das Verhältnis zwischen Deutschen und Niederländern ist etwas ganz Besonderes. Lässt sich aber nicht so einfach in Worte fassen. Ich muss dabei an einen deutschen Top-Hit aus den 70er Jahren denken, den hier in den Niederlanden fast jeder mitsingen kann. Ich bin wie du. Keine Angst. Ich werde sie nicht mit meinen Sangkünsten behelligen.
0: Nee, dat is maar goed ook dat hij niet gaat zingen. Maar als we het dan toch over meezingen hebben, over een badkamerplaat hebben, als we het over Ich bin wie du hebben, nou, dan kunnen we nog een keer, hè?

Marianne Rosenberg, ik bin wie doe. Ja, daar had onze koning er dus gisteren gewoon over. In zijn toespraak dat hij zegt, ja, wij lijken heel erg op elkaar. We zijn buren en dat vertalen we met ik bin wie doe. Waarop de hele zaal natuurlijk behoorlijk moest lachen. Dat kan ik best wel snappen ook. Bijna 8:45 op Haarlem 105. Ja, heel langzaam beginnen er toch nog twee kleine files aan te komen in onze regio. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep staat 6 kilometer file op de A4. En als je doorrijdt vanuit Den Haag naar Amsterdam, dan kom je ook tussen Schiphol en het knooppunt in Nieuwemeer in 6 kilometer file. Nou, dat zei ze. Dit is CeeLo Green.

de laatste van Ed Sheeran. Samen met Martin Garrix, Repeat It. En daarvoor nog CeeLo Green en Bryce Light's Bigger City. En als je goed luistert, hè, dan hoor je daar toch dat loopje van Billie Jean van Michael

Cervo a Primavera van Riccardo Cocciante. Dat is het origineel, hè? Ik leef niet meer van jou, van Marco Borsato. Bijna 5 voor 9, Haarlem 105. Als je jong bent, tussen de 14 en de 22... en je woont in Velzen en je houdt van pizza... dan kun je naar de pizzaavond voor de gemeente Velzen. Ja, dat is natuurlijk niet bedoeld om pizza te eten... maar het is een avond bedoeld om mee te kunnen praten... over onderwerpen die jij belangrijk vindt voor Velzen. Die avond is aanstaande maandag 15 juni. Het doet me een beetje denken aan de luizenmoeder. Hè? Daar had je ooit die schooldirecteur die de participizza-avond voor ouders wilde organiseren. Ik denk ook dat het daarvan afgekeken is, eerlijk gezegd. Maar goed, een pizzaavond dus. Aankomende maandagavond voor jongeren uit Velzen tussen 14 en 22. En dan mag je dus meepraten over onderwerpen die je voor Velzen belangrijk vindt. Dat is hartstikke leuk. En op die manier betrek je ook jongeren wat meer bij de lokale politiek. Hè? Dus bij de politiek in je eigen woonplaats. En dat is altijd veel dichterbij dan Den Haag of Europa of waar dan ook. Nou, die pizzaavond is een fantastisch initiatief van de gemeente. Je kan daar gratis naar binnen. Je hoeft niet te betalen. Het enige is, je moet je wel even aanmelden. En dat is niet omdat ze precies willen weten wie er komt. Maar omdat ze genoeg pizza's moeten bestellen. Dus wil je meedoen aan die pizzaavond in het gemeentehuis van Velzen... dan moet je je even aanmelden. En dat is op zich niet zo heel ingewikkeld... want het e-mailadres is jongeren@velzen.nl. Jongeren@velzen.nl. En dan kan je gewoon meedoen. En de ingang is bij de trappen aan plein 45 in IJmuiden. Want daar zit het gemeentehuis. Daar is die avond georganiseerd. Dus meepraten over je eigen gemeente. En ondertussen een lekkere pizza happen. Dan ben je tussen de 14 en de 22. Dan ben je van harte welkom aankomende maandagavond vanaf 6 uur.

0: Seco en Dangerous Lover. Brengt ons richting 9 uur. Hoogste tijd voor het nieuws van de NOS.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
5: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
6: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
4: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
7: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
8: Zou ze ook morgen willen invoeren?
7: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou helemaal tijd.
4: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in de binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A27 is een ongeluk gebeurd. Van Almere naar Utrecht, tussen Almere Hout en Eemnes, 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Zojuist is de rijbaan wel weer vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Pedro van Nooy.
0: Goedemorgen en welkom bij het derde en laatste deel van Vandaag de Dag.

Simply Red and Stars. We openen voor het derde en laatste deel van vandaag de dag voor deze woensdag 10 juni. Fijn dat je er weer bij bent bij Haarlem 105. We zijn er de hele dag op www.haarlem105.nl met nieuws. Je kan ook tv kijken. Je kan ook naar de radio luisteren via haarlem105.nl. Als je de regio uitgaat en je denkt, ik kan het net niet meer ontvangen. Nou, dan kun je ons gewoon via de internet kun je meeluisteren. En we zitten ook op allerlei apps en players en allerlei andere dingen. Dus het is leuk als je ons blijft volgen. Dat vinden we gezellig. En vandaag de dag is elke dag tussen 7 en 10 op doordeweekse dagen. En tussen 7 en 9 in het weekend. En straks trouwens, na 10, zit hier de one and only Jan Gaus voor Haarlem Werkt. Dus kortom, geen enkele reden om je radio uit te zetten. En ook het komend uur kijken we even naar nieuws, weer, verkeer en meer uit onze regio, uit Nederland en uit de rest van de wereld. En ik had nog op mijn lijstje liggen om het even over voedselverspilling te hebben. Daar ben ik het vorige uur niet aan toegekomen. Maar daar gaan we er dit uur dan toch echt met z'n allen even over hebben. Over voedselverspilling. Maar eerst gaan we even muziek draaien. Dit is The Weeknd. And Save Your Tears.

Weekends en Save Your Tears. Is ook een, nou, best wel een gave uitvoering. Maar die samen met Ariana Grande zingt, een live uitvoering. Nou, die zou je eigenlijk even moeten zien. Dat is echt onvoorstelbaar, die twee samen. En met name die uithalen van Ariana Grande. Die zijn echt, nou ja, fenomenaal, zou ik willen zeggen. Nieuws over de popgroep Muse. Prachtige band, zijn met z'n drieën. Zijn klassiek geschoolde jongens, conservatorium gedaan. Hebben natuurlijk al heel veel mooi werk gemaakt. En het goede nieuws is, er komt een nieuw album aan van Muse. Dat komt eind deze maand uit. 26 juni gaat het verschijnen. Het album heet The Wow Signal. En het, ja, die titel die is geïnspireerd op een radiosignaal uit de ruimte. Nou, Muse gaat ook toeren. Het slechte nieuws is dat er voorlopig nog geen concerten in Europa zijn aangekondigd. Alleen maar concerten in de Verenigde Staten en in Canada. Dus dat vind ik dan eigenlijk wel weer een beetje jammer. Want nou, ik heb ze twee keer live mogen zien. Het is echt wel een feestje hoor, om naar Muse te gaan. Maar goed, er komt dus een nieuw album aan. Dat heet The Wow Signal. En inmiddels is er ook al een eerste single van het album uit. En die single die heet Night Shift Superstar. En daarmee krijg je al een beetje idee van het geluid van het nieuwe album van Muse. Je hoort hem hier op 105.

van Muse heet Night Shift Superstar van het album The Wow Signal, dat dus eind deze maand uit gaat komen. 8:15 op Haarlem 105 staan twee files in onze regio. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer rijdt het langzaam over 4 kilometer. Dan hebben we het over de A4 hè, van Den Haag naar Amsterdam. En op de A9 van Diemen richting Amstelveen, daar rijdt het ook langzaam. Levert je een paar minuten vertraging op. Nou, het is natuurlijk woensdagochtend, hè, dan staan er eigenlijk nooit zo heel veel files in de regio. Goed, we gaan dus even terug naar de muziek, naar Galet Aisha.

Aisha van Galet. Ja, ik had het al even over bij het begin van dit uur. We moeten het even over voedselverspilling hebben. Vorige week was de week met afvalverspilling tegen te gaan. En deze week staan we vooral stil bij voedselverspilling in Nederland. Het voedingscentrum heeft onderzoek gedaan. Doet eigenlijk regelmatig onderzoek. Maar hoeveel eten gooien wij nou eigenlijk weg? En dat zal je nog verbazen. Nou, stel je maar eens even voor. Kijk eens even naar jezelf. Hoeveel oud brood, oud fruit, vleeswaren die over de datum zijn. Dat soort zaken. Hoeveel denk je dat je weggooit op jaarbasis? Nou, daar komt hij dan, hè. Afgelopen jaar was het 25,5 kilo per persoon. Dat is enorm. Dat is echt enorm. Dat betekent dat je elke maand gewoon 2 kilo aan eten weggooit. Het gaat wel de goede kant op, want 4 jaar geleden was het nog meer dan 33 kilo. En we hebben uiteindelijk een doelstelling. De doelstelling die Nederland heeft is om de voedselverspilling te halveren ten opzichte van 2015. Toen was het nog 36 kilo eten per persoon. En dus het gaat op zich de goede kant op. Nou, wat gooien we dan weg? Ik zei het al, hè, brood, waarvan we denken dat het over datum is of te oud is. Kan je ook gewoon in de rooster stoppen, kan je nog prima opeten. Groenten, fruit, aardappelen, zuivel, melk, yoghurt, dat soort dingen. Ja, dan staat er op tenminste houdbaar tot de 10e. En dan denkt iedereen morgen, nou, dan gaan we het weggooien. Maar feitelijk is het morgen ook nog gewoon goed. Er staat tenminste houdbaar op. Hè. Dus het kan echt nog wel. En als je nou uitrekent wat dat dan kost, hè. Het feit dat we vorig jaar al minder hebben verspild dan het jaar ervoor, dat levert je al 100 euro per persoon op aan besparing. Met andere woorden, je kan gewoon heel veel geld besparen door geen eten weg te gooien. Dus nou, als je vandaag voor de koelkast staat, of je staat bij de fruitschaal, denk er dan nog eens over na. Is het nou echt niet meer te eten? Kijk, als de schimmel erop staat, ja, behalve bij de kaas, maar als de schimmel erop staat, ja, nee, dan kan je het niet meer eten. Maar heel vaak zijn dingen echt wel wat langer houdbaar dan je zelf denkt. En op die manier kunnen we dus het overschot aan voedsel, kunnen we gewoon wat we weggooien, beperken. En we worden met z'n allen een stukje zuiniger van, hè? Dus besparen ook gewoon geld. Dat is hartstikke goed. En het is ook goed om minder weg te gooien.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en PRO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyad en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Palen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. Op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Tiger Lewis heet hij. En Mrs. Kisses. 10:50 op 105.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

toen ik het voor het eerst hoorde, moest ik een beetje aan de Beatles denken. En ik moest aan Keane denken. Maar het is gewoon de oude frontman van The Cher. Komt hier uit de regio, Bart van Liemt. En Here's to Forever. Mooi is die, hè? Bijna 9:15 op Haarlem 105. Ik zat nog even in het Haarlems Dagblad te lezen. En mijn kop viel over een belastingartikel. Wat is er aan de hand? De gemeente Bloemendaal krijgt mogelijk een forense belasting. Dat is een oproep van Zelfstandig Bloemendaal. Hè, dat is een lokale politieke partij. Om de invoering van die belasting te onderzoeken. En het lijkt erop dat er voldoende steun voor is. Wat is nou die forense belasting? Dat is een nieuwe belasting, een gemeentelijke belasting. En die zou je moeten gaan betalen als je in de gemeente een gemeubileerde woning hebt. Een tweede woning, een sta-caravan. Maar je niet daar permanent in woont. Hè. Dus je woont bijvoorbeeld in, weet ik het, ergens in Amsterdam of zo. En dan heb je je caravan staan in Bloemendaal. En dan moet je daar dus belasting voor gaan betalen. Althans, dat is het plan van Zelfstandig Bloemendaal. En dat heeft alles te maken met de ontwikkelingen op Camping Vogelzang. Want daar moeten natuurlijk allemaal vaste woonhuisjes komen, zeg maar, in plaats van de gezellige familiecamping. Ja, en het idee is dat daar dan dus een belasting bij hoort. De vraag is natuurlijk wel, hoe verhoudt zich dat dan tot bijvoorbeeld toeristenbelasting die je moet betalen als je hier wil overnachten? En je zou ook nog kunnen kijken naar, heb je een hele grote sta-caravan of is het zo'n klein kipdingetje? Of heb je een hele grote vakantiewoning of is het een kleintje? Maar goed, binnenkort staat het bij de raadsvergadering op de agenda, einde van deze maand. En mogelijk, als je dus dacht dat je een mooie plek in Bloemendaal had en nou ja, je had het allemaal goed geregeld, dan krijg je dus mogelijk toch nog een extra belasting voor je kiezen, namelijk de nieuwe forensenbelasting. Zo'n gezin ook altijd wat, hè? Ik vind eigenlijk al dat ik genoeg belasting betaal, hè? Dit zijn de Stone Roses op Haarlem 105. Fool's Gold.

0: Stone Roses en Fool's Gold. Ja, het WK voetbal moet nog beginnen. Maar vandaag is wel alweer het schema bekendgemaakt voor de Eredivisie. Die gaat starten na het WK voetbal. Hè. In augustus gaat het helemaal weer los. Gelukkig ook met Telstar in de Eredivisie. Dat is toch, was toch echt een fantastische ontknoping afgelopen jaar. Niemand had erop gerekend. Iedereen dacht dat ze er gelijk weer uit zouden knallen. Maar nee hoor, ze zijn er volgend jaar gewoon bij. En het seizoen begint op vrijdag 7 augustus. Dan is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen in de Eredivisie. En die is dan tussen Cambuur en Excelsior. En Telstar die speelt zijn eerste wedstrijd op zaterdag 8 augustus. En dat is dan een uitwedstrijd. En dan mag je niet zeggen bij NEC, maar dan moet je zeggen bij NEC in Nijmegen. Nou goed, eerst nog even het WK voetbal. Er zijn geen spelers van Telstar volgens mij geselecteerd voor welk land dan ook. Dus Telstar kan zich goed voorbereiden op het nieuwe seizoen. Want ja, nu komt het erop aan. Hè? Ik bedoel, het eerste jaar was natuurlijk heel spannend en alles was nieuw. En niemand hield er eigenlijk rekening mee dat Telstar erin zou blijven. Maar ja, nu zijn ze er wel in gebleven. En dan moeten ze dat dit jaar nog een keer doen. Dat zou toch wel een stunt zijn. Goed, straks na 10 uur, Jan Gaus met Haarlem werkt. Vorige week sprak ik nog even met Jan voordat hij begon. En toen zag ik in zijn playlist zag ik staan dat hij Coldplay ging draaien met All My Love. Toen dacht ik, ach, dan zit ik straks in de auto. En dan kan ik meezingen met het mooie liedje. Ja, laat hij je maar 20 seconden horen. Toen dacht ik, ja Jan, zo werkt dat natuurlijk niet, hè. Zo werkt dat niet. Nou goed, dan draai ik hem nu gewoon helemaal.
1: We've been through low.

Coldplay, All My Love. En ik draaide hem dus even omdat Jan hem vorige week maar 20 seconden draaide. Straks draait Jan de grootste wereldhit van deze artiesten. Een Italiaanse die ook een liedje over mij maakte. Een liedje met Pedro. En dat werd vorig jaar, 2 jaar geleden, een hele grote hit. Omdat er een remix kwam en die kwam op social media. Ik laat je wel even nadenken wie deze dame is. Een Italiaanse dame. En ze had in 1977 een enorme wereldhit. Was niet dit liedje. Welk liedje dat wel is, dat hoor je straks bij Jan Gauws. Oh ja, misschien draait hij daar ook wel 20 seconden van. Wie zal het zeggen? Nou ja, je gaat het horen na 10 uur.

0: De Love Train van Silk Sonic is het tijd om afscheid te nemen van elkaar. Het is bijna 10 uur. Straks naar 10 uur dus Haarlem werkt met Jan Gaus. Vandaag de dag is er morgen weer. Tussen 7 en 10. Ik wens je een hele mooie dag. En voor al die mensen die morgen uitslag krijgen, succes daarmee. En wij spreken elkaar vast alweer een andere keer. Hoi!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
4: It's Summer Madness.
3: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N201 van Hilversum naar Uithoren staat file tussen Kortehoef en Nederhorst en Berg 2 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: 10 juni.
8: Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
8: Dit is het programma Haarlem werkt. Het is er iedere werkdag tussen 10 en 12.
3: 105. Nummer 1.

Goedemorgen, Aarde 125. Ik doe even twee van die lekkere oude platen achter elkaar. En daarna stort ik me weer helemaal in de nieuwe muziek. Onder andere met Son Milieu en The Sky.

0: Coming Around Again, Carly Simon. Heerlijk. Ja, vind ik altijd wel lekker. Ja. Goedemorgen. Aankomende vrijdagavond trappen we weer af met het Veerplas Festival. Vrijdagavond en dan de hele zaterdag. Maurice die ging er alvast eens even een kijkje nemen.
1: Aanstaande vrijdag trapt het Veerplas Festival weer af met de vrijdagmiddagborrel. En zaterdag het reguliere festival aan de plas. Op deze dinsdag wordt nog hard gewerkt aan alle 7 stages voor de bijna uitverkochte editie.
0: Zeven, hè? 7 podia en het is inderdaad bijna helemaal uitverkocht. Heerlijk.
1: Is dat één stage al jaren een ander drankbeleid heeft dan de andere?
2: Wij schenken speciaal bier, wijn en cocktails. Omdat we het belangrijk vinden dat er ook wat anders te drinken is. We staan klagen tegen Mike en Daan weer van de organisatie over dat ik het bier niet zo lekker vond. En toen zeiden ze, ja weet je, als je het zo goed kan of zo goed weet, dan moet je het maar gewoon zelf regelen. De eerste editie stonden we in een tochtig hoekje toen het zo hard waaide in 2019. En nu hebben we ik vind de beste plek op het festival. We zitten gewoon op het strand, een beetje haartjes in de wind, helemaal lekker. We hebben uitgerekend hoeveel cocktails we hebben gemaakt. En dat was geloof ik 200 per uur of zo. Dat is echt niet normaal. Als je dus een lekker wijntje drinkt dan, of een cocktail, dan vind ik het echt... Als je uit zo'n plastic bekertje drinkt, dat vind ik echt een beetje armoe. Dus we hebben een tijd glazen gehuurd. En sinds vorig jaar, omdat we toen 5 jaar bestonden, hebben we dus eigen glazen laten maken. Dus we hier het Veteranenbar Veerplas Festival wijnglas. Je moet wel statiegeld betalen. Maar mensen vinden het wel heel erg leuk om mee naar huis te nemen. Maar goed, op zich, als je het statiegeld betaalt, zou ik hem wel heel graag terug willen hebben. Maar ik snap het ook wel.
3: Heb je nog speciale optredens?
0: Ja, het is natuurlijk wel een gadget gelijk. Hè? Dat je dan een wijnglas hebt met daarop het Veerplas Festival. Ik weet niet of de datum er ook op staat. Dat is het helemaal een gadget, ja.
3: Uitkijken zaterdag, of maakt het eigenlijk niet uit?
2: Nou, ik vind het sowieso vet, want wie er komen. Maar we hebben één soort special edition. Namelijk dat DJ Bone, die vorig jaar afsloot op de mainstage en nu dit jaar er ook weer staat. Die komt hier dus in zijn disco house alter ego een set draaien. Daar moet je dus echt bij zijn. Dus ik zou zeggen, kom tussen 16:30 hier op zaterdag. Want dan staat er dus een van de Detroit legend hier in disco set te draaien.
3: Wat is het voor weer wordt?
2: Ik durf niet te kijken. Want ik ben bang dat ik het dan ongeluk breng. Dus ik wacht er gewoon af. Want nu is het ook heel mooi. Dus we wachten gewoon af.
0: Ja, dat is best wel een dingetje natuurlijk, dat weer. En ik snap dat deze dame van de Veteranenbar gewoon niet meer op de telefoon durft te kijken.
1: Marianne, als je dit terugkijkt, even ogen en oren dicht. Het wordt volgens de huidige voorspellingen zaterdag namelijk prima festival weer. Met misschien een klein buitje in het begin van de middag, maar daarna blijft het droog, niet te warm en de zon is regelmatig te zien.
0: Nou, daar houden we
1: mooi vooruitzicht voor de festivalbezoekers, maar ook voor de vele, vooral Haarlemse organisaties, die meewerken aan het festival.
0: Ja, ja, het is een Haarlems feestje. Het is prachtig. Om daar natuurlijk vrijdag en zaterdag bij te zijn.
2: De gelegenheid krijgt om het zelf te kunnen proberen. En dat zie je ook zeg maar, de kans geven. Er staan echt alleen maar mensen uit Haarlem die dingen die doen omdat ze het leuk vinden. Het festival is gebouwd door mensen die hier een binding mee hebben en die het leuk vinden om het te doen.
3: Ja, maar hoe lang ben je hier nou mee bezig? Hoe lang neem jij vrij?
2: Ik help ook mee met afbouwen, omdat ik heel graag mijn glazen ook terug wil hebben. We beginnen op maanden van tevoren, maar opbouw begint op vrijdag, afgelopen vrijdag.
1: Ook benieuwd naar het festival, maar geen kaartjes. Haal hem 105 cent vanaf 12 uur, een uur voor de opening, tot het sluiten van het festival, live uit op radio en televisie.
4: Haarlem. 105.
0: Ja, en zoals maar net. We zijn er weer bij. Arnhem 105.

Kamer en Talk to You 54 Ultra. Plaat die ook hoog genoteerd staat in de top 40. Ik zal eens even kijken, heb ik die top 40 hier bij me? Ja, nummer 4. Dat is best wel lekker hoog. Ja, zeker. En dat geldt ook voor Sommieu 24 Hours. Staat ook ergens in dat lijstje. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit waar je naar luistert.

Son Mieux. They got nothing on me. En 24 Hours. En dat allemaal hier bij Haarlem 105. Via de Good Old FM, DAB, internet. En ook natuurlijk via de kabel. Ja hoor. 105. Dat doen we al zo'n beetje 40 jaar. Ja.

En ja, dat is een beetje de verkorte uitvoering, want er zijn dan de 12 inch eruit, er komt op een gegeven moment ook nog Stevie Wonder erbij. Ja, dat zal ik ook nog wel eens een keertje proberen te draaien.

0: Guy Newman. En The Man of the House. Ik heb straks voor je. Ja, Sting met Englishman in New York. En ik heb voor je Block and Ground. En hoe heet dat nummer? Ja, ja, Hold Me Closer. Dat straks. Maar nu is het Haarlem 105 Nieuws.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
2: It's summer madness.
1: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105.
3: Haarlem 105. Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. Bij de Molenplas in Haarlem is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Rond 5:30 werd een 30-jarige man als vermist opgegeven. Zijn kleding werd langs de waterkant aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde al snel op naar een groot waterongeval. Meerdere brandweereenheden kwamen meezoeken. Zowel het water als de oevers werden doorzocht. 3 duikteams gingen het water in. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter met warmtebeelden. Ook een drone werd ingezet. Rond 7:00 werd de zoekactie gestaakt. De man werd niet gevonden. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en RO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Palen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop. En dan het weer nog. Het wordt wisselvallig zomerweer met kans op buien en een maximum temperatuur van 16 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Bierblaasfestival wordt opgebouwd. En fingers crossed dat het gewoon vrijdag en zaterdag gewoon lekker weer is. Het hoeft niet gelijk na 25 of 26 graden te zijn. Nee, als het gewoon droog is en zo'n 22 graden is, ach, dan is er helemaal niks mis mee.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: Ik, jaren geleden ben ik begonnen met mijn eigen radiostationnetje. Dat heette Radio Mendes. En dat draaide ik toen dit nummer. Harry Truman op een singeltje. Ja. En dat nummer gingen ze op een gegeven moment ook draaien in de disco. Dat vond ik wel grappig. Ja. Underwater.

uit een Timberlane-tijd. Weet je dat nog? Op het einde van de grote houtstraat, boven de, waar nu de, ja, Albert Heijn zat, of zit. Daarboven zat een discotheek. Nou ja, discotheek. Het was een minimalistische discotheek. Maar met een heel toch wel interessante toegangsbeleid. Was toch wel best lastig om daar naar binnen te komen. Dus ja, Harry Truman. En uit die tijd. Underwater. Her eyes stuck like

Fleetwood Mac en Dreams. Ja, en het is mooi. Eindelijk zijn ze eruit. Ook in Zandvoort van 500 woningen tot een opvolger van de Formule 1. Dit zijn de plannen voor de nieuwe coalitie in Zandvoort. De nieuwe coalitie van de oudere partij Zandvoort, OPZ, Jong Zandvoort. Hé, dat is mooi. OPZ, de oudere partij, Jong Partij. En een gedegen partij, VVD. Die gaan met elkaar 4 jaar inzetten voor een nog beter en mooier Zandvoort. Met meer woningen voor eigen inwoners. Zo, voor eigen inwoners. Ja, kan allemaal weer, hè, tegenwoordig. Betere bereikbaarheid, aantrekkelijk dorp voor bewoners en bezoekers. En ook spreken de...

ja, de partijen zich uit over een, ja, een tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Dat weren we in Zandvoort. En men wil toch ook wel kijken of er een opvolger van de Formule 1 komt. Ja. Nu de Formule 1 dit jaar stopt, wil de coalitie inzetten om een nieuwe jaarlijks evenement in het centrum te krijgen. Daar hebben ze hartstikke gelijk in. Ja, het is toch echt bedroevend dat de Formule 1 niet doorgaat. Het lag niet aan de organisatie, maar aan de F1. Maar ja, ik denk dat het toch een beetje koud watervrees was. Ook schande dat dat evenement niet wordt ondersteund door de regering. Want het is echt een groot wereldevenement wat we toch gewoon Nederland laten voorbij gaan. Althans, dat vind ik. Ik vind het echt heel jammer. Maar goed, het is niet anders. Er zijn trouwens een hele hoop mensen die met mij eens worden. Nee, blij dat het weg is. Ik niet. Ik vind het ontzettend jammer. Ik ga daar nog van volle getuigen ga ik er nog van genieten. En dit is de Stairmouth Mix. Evie, de zangeres uit Amsterdam. En Heat.

Lekker hè, die muziek uit de buurt. Jack and the Weatherman. En ze mochten ook stralen bij Bevrijdingspop. Misschien ben je er toen wel naartoe geweest. Ja. NOS Journaal zit er straks ook weer aan te komen. De NOS Journaal van 11 uur. En daarna ben ik er nog een uurtje. Ja, naar Haarlem. Ook deze maandag, de 10e. En dit is Mama Gun, Mama's Gun. Joy.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 10 juni. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Haarlem Meldt. En dat is, het programma is er nog een uurtje tot 12 uur.

0: Marley. Familie van, denk ik. En de Hills op Saint Anne. En de Ritchie family daarvoor. Ja, de Hills op Saint Anne. Eén van de nieuwe liedjes hier bij Haarlem 105. We zijn druk bezig met de opbouw van het Veerplas Festival. En onze verslaggever die ging daar eens even kijken. En de verslaggever die trouwens met zijn billen tegen elkaar aan zit, op zijn horloge, zijn telefoon goed in de gaten houdt, want zijn vrouw is in verwachting van het tweede kindje. En dat zit er bijna aan te komen, ja. En zij kan zaterdag ook niet de hele middag daarbij zijn. Nee. Maar vandaag of gisteren kon hij daar toch nog even kijken bij het Veerplas Festival, wat daar in aanbouw is. En hij sprak daar een dame van de veteranenbar, die een heerlijk glaasje wijn daar schenkt. En ook speciaal bieren heeft.
1: Schenken speciaal bier, wijn en cocktails. Omdat we het belangrijk vinden dat er ook wat anders te drinken is. Ik zat klagen tegen Mike en Daan weer van de organisatie over dat ik het bier niet zo lekker vond. En toen zeiden ze, ja weet je, als je het zo goed kan of zo goed weet, dan moet je het maar gewoon zelf regelen. De eerste editie stonden we in een tochtig hoekje toen het zo hard waaide in 2019. En nu hebben we ik vind de beste plek op het festival. We zitten gewoon op het strand. Een beetje haartjes in de wind. Helemaal lekker. We hebben eens uitgerekend hoeveel cocktails we hebben gemaakt. En dat was geloof ik 200 per uur of zo.
0: Wauw. 200 per uur. Zo.
1: Echt niet normaal. Als je dus een lekker wijntje drinkt en ook een cocktail, dan vind ik het echt, als je uit zo'n plastic bekertje drinkt, dat vind ik echt een beetje armoe. Dus we hebben een tijd glazen gehuurd en sinds vorig jaar, omdat we toen 5 jaar bestonden, hebben we dus eigen glazen laten maken. Dus we hier het Veteranenbar Veerplas Festival wijnglas.
0: Ja, en, maar is dat niet een dingetje voor thuis dan?
1: Het wel statiegeld betalen. Maar mensen vinden het wel heel erg leuk om mee naar huis te nemen. Maar goed, op zich, als je het statiegeld betaalt, zou ik hem wel heel graag terug willen hebben. Maar ik snap het ook wel.
2: Heb je nog een speciale optreden waar je naar uitkijkt zaterdag? Of maakt het eigenlijk niet uit?
1: Nou, ik vind het sowieso vet, want wie er komen. Maar we hebben één soort special edition. Namelijk dat DJ Boom, die vorig jaar afsloot op de mainstage en nu dit jaar er ook weer staat. Die komt hier dus in zijn disco house alter ego een set draaien. Daar moet je dus echt bij zijn. Dus ik zou zeggen, kom tussen 5:30 en 6 hier op zaterdag. Want dan staat er dus een van de Detroit legends hier in disco set te draaien.
0: Wauw. Ah, dat is wel mooi. Zeker. Hou in de gaten. Haarlem 105 zal daar

mooie is, 7 verschillende stages bij dat Veerplas Festival. En het, ja, echt verschillende DJ's. Echt waanzinnig om lekker naartoe te gaan. De laatste kaartjes zijn er. Dat zijn er niet veel nog. Maar ik snap het wel. Een aantal mensen denken van, nou, ik ga er pas op het allerlaatste moment heen. Want ik wil daar niet met een poncho lopen. Nee, dat willen we allemaal niet. Maar goed, ik denk wel dat ze al blij zijn met wat er nu allemaal al verkocht is. Ja. De Pine Young Cannibals zijn hier.

Fine Young Cannibals. Hier bij Hardebold op 5. As he drives me crazy. Van 500 woningen tot de opvolger van een Formule 1. Dat zijn de plannen van het nieuwe college. De nieuwe coalitie in Zandvoort. En wat ik wel mooi vind, dat de coalitie bestaat uit Jong Zandvoort. De oudere partij Zandvoort, dus OPZ. Jong Zandvoort en de VVD. Die gaan er met de komende 4 jaar de schouders onder zetten in Heemstede. Je kunt het bericht helemaal nalezen op haarlem105.nl. Spaarne Gasthuis hier in Haarlem start met de digitale medicatiecontrole op de operatiekamer. Ja, wat betekent dat dan? Het Spaarne Gasthuis start. Ja, gisteren zijn ze daarmee begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen op de operatiekamer te kunnen controleren en te registreren. De pilot begint in Hoofddorp en wordt later ook verder uitgebreid. Met de nieuwe werkwijze wil het ziekenhuis de kans op medische fouten verder verkleinen. Nou, oké. Nu controleert vaak een collega of een juiste medicatie is klaargemaakt en of de spuit goed is gelabeld. Maar dat wordt dus gedaan door een digitaal systeem. Ja, nou, oké. Menselijke fouten wordt daarmee uitge... Nou, laten we hopen dat het allemaal goed gaat. Informateurs zien een historische kans voor een brede coalitie in, met lokale partijen in Bloemendaal. Kun je ook bekijken bij ons op onze website. De politie zoekt getuigen voor mishandeling in het centrum van Haarlem. Mirjam Giegem over de mogelijke wethouderschap. Mooi interview met haar op onze website. En dat soort dingen allemaal. Even kijken. Oh ja, het Openluchttheater is ook weer begonnen met het zomerseizoen. Leuk is dat om dat te zien. Ach, wat is dat mooi. Dan moet je een keertje heen met de optredens van Garzou, Chef Special, Son Milieu, Raccoon. Allemaal fantastische optredens daar in het Openluchttheater. Mooi.

misschien komt het liedje ook nog wel langs bij een van de 7 stages van het Veerplas Festival. Aankomende vrijdag en zaterdag op het Veerplas terrein. En je hoorde Janis Blue en zijn nieuwe. En dat kan wel weer eens een zomerhit voor hem gaan worden. En Girl natuurlijk. Dit is Haarlem 105 via de 89.9 FM DAB. En natuurlijk ook via de kabel.

0: Ja, sommige platen ben je helemaal kwijt, hè? En als je dan weer langs wordt komen, dan denk je van... wat was dat toch eigenlijk een gaaf nummer. John Legend en The Safe Room. Straks aan de Haarlem 105 Nieuws. Nieuws van 11:30 ga je zo horen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Boudewijn de Groot.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-Gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. Bij de Molenplas in Haarlem is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Rond 5:30 werd een 30-jarige man als vermist opgegeven. Zijn kleding werd langs de waterkant aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde al snel op naar een groot waterongeval. Meerdere brandweereenheden kwamen meezoeken. Zowel het water als de oevers werden doorzocht. 3 duikteams gingen het water in. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter met warmtebeelden. Ook een drone werd ingezet. Rond 7:00 werd de zoekactie gestaakt. De man werd niet gevonden. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Pane presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museumevenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop. En dan het weer nog. Het wordt wisselvallig zomerweer met kans op buien en een maximumtemperatuur van 16 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Calvin Harris. En Calvin Harris die komt niet en die hebben we ook helemaal niet nodig bij het Veerpas Festival. Maar hij gaat wel bij Dance Valley komen. En ook nog kaarten voor verkrijgbaar. Satisfy was dit. En JC en die Satisfy. En Alicia Cara daarvoor. En Norah Jones en I'm in Trouble. En ja, Ferry Maat komt binnenkort vanuit Bonaire. Want daar woont hij. Komt hij een optreden geven in de Stip in Hilversum. Helemaal strak uitverkocht. En ja, dan gaat hij ook een beetje ja, DJ'en. Dat lijkt me toch wel gaaf. Ik heb het spijt dat ik daar geen kaartjes voor heb gehaald. In Hilversum is die. En waarom nou dit verhaal over Ferry Maat? Nou, Ferry Maat die heeft ook een hele tijd de top 50 gepresenteerd bij de Tros. En toen weigerde hij die deze plaat te draaien. Want dan vond hij, ja, de tekst vond hij, ja, te links. En vond hij ook niet respectvol richting gijzelaars.

één keer. Het refreintje. Komt dat refreintje niet meer? Ik ken het eigenlijk niet meer. Nee, komt niet meer. Maar het refreintje hebben we vaak genoeg gehoord. Hè? Oh, was ik maar een gijzelaar. Ja, dan doe ik het wel even.

Instagram 105. Goedemorgen. En we draaien ook fijne nieuwe muziek hier bij Aardem 105. Deze bijvoorbeeld van Aaron Fraser. En It's a Shame. Ja, dat komt allemaal even.

Warren Fraser. The Black. Puma's, daar is die ook van. Maar nu dan solo. En It's a Shame. Heerlijk, ja hoor. Een beetje gelinkt natuurlijk aan It's a Shame, dat hele oude nummer. Maar ja, als je dan helemaal in een nieuw jasje stopt, dan is daar helemaal niks mis mee.

Fools, man. En het oude nummer van Luther Vandross natuurlijk. Nu ingezongen door Fat Baker. En Never Too Much. En nu in de disco remix. Ja. Goedemorgen, Aardemonde.

0: En ik laat je nog even, onder andere met dit nummer nog even, ja, laat ik je nog even gaan. Mai Tai, it is history.
1: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, het is over. Dank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag...

0: vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: Dit is allemaal madness.
0: Op het 4 plus

0: 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en PRO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Pane presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn. De GasUnie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is blikseminslag geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. Het weer, er vallen buien, soms met onweer. Ook af en toe zon en een graad of 17.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne Gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. Bij de Molenplas in Haarlem is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Rond 5:30 werd een 30-jarige man als vermist opgegeven. Zijn kleding werd langs de waterkant aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde al snel op naar een groot waterongeval. Meerdere brandweereenheden kwamen meezoeken. Zowel het water als de oevers werden doorzocht. 3 duikteams gingen het water in. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter met warmtebeelden. Ook een drone werd ingezet. Rond 7:00 werd de zoekactie gestaakt. De man werd niet gevonden. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en PRO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisa Pezepalen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop. En dan het weer nog. Het wordt wisselvallig zomerweer met kans op buien en een maximumtemperatuur van 16 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakt het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Het is daardoor extra druk op de A22. Velzen richting Beverwijk bij de Velzertunnel. De vertraging is daar ruim 10 minuten. En daardoor staat er file op de N208 vanuit Sassenheim tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 2 kilometer. Daar kan de vertraging oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

soms okura, acht gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms. Soms weekend vanaf maandag, soms. Soms allemaal chicks,

dag. Soms balen, soms huilen, soms. Soms liever niet naar buiten, soms. Soms bang zijn voor later.

de mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: Even kijken hoor. Meeuwen. Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's. Ja. Uitloper. Drank. Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het 4PLUS Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar 4PLUS Festival live. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. Bij de Molenplas in Haarlem is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Rond 5:30 werd een 30-jarige man als vermist opgegeven. Zijn kleding werd langs de waterkant aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde al snel op naar een groot waterongeval. Meerdere brandweereenheden kwamen meezoeken. Zowel het water als de oevers werden doorzocht. 3 duikteams gingen het water in. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter met warmtebeelden. Ook een drone werd ingezet. Rond 7 uur werd de zoekactie gestaakt. De man werd niet gevonden. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Palen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop. En dan het weer nog. Het wordt wisselvallig zomerweer met kans op buien en een maximumtemperatuur van 16 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A9 naar Alkmaar. Voor het knooppunt Kooimeer heb je 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En de N208 Sassenheim richting Velzen tussen Zandpoort en de A22 doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhoort5.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

petrol station. I smell them on your skin.

Now I'm watching from afar, from the dark side of the bar.

0: 105. Het is 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je nu 10 minuten vertraging tussen Heemskerk en het knooppunt Kooimeer. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en PRO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Palen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop. En dan het weer nog. Het wordt wisselvallig zomerweer met kans op buien en een maximumtemperatuur van 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En de A8 Amsterdam-Zaanstad voor het knooppunt Zaandam doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je nu 10 minuten vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen. En dat geldt ook voor de A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Op de A9 naar Alkmaar bij Akersloot 5 minuten langer onderweg. En dat komt door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne Gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. Bij de Molenplas in Haarlem is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Rond 5:30 werd een 30-jarige man als vermist opgegeven. Zijn kleding werd langs de waterkant aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde al snel op naar een groot waterongeval. Meerdere brandweereenheden kwamen meezoeken. Zowel het water als de oevers werden doorzocht. 3 duikteams gingen het water in. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter met warmtebeelden. Ook een drone werd ingezet. Rond 7:00 werd de zoekactie gestaakt. De man werd niet gevonden. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en PRO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Palen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Roelof-Arendsveen heb je 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A7 Zaanstad-Horen tussen Zaandam en Purmerend. En voor de A9 naar Alkmaar tussen Knoppen Velsen en Akersloot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Roelof Arendsveen heb je 10 minuten vertraging. De A9 naar Alkmaar. Tussen de knooppunt de Velsen en Kooimeer doe je er een kwartier langer over. En dat komt door de werkzaamheden daar. Op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. Tussen industrieterrein Zandhorst en Noordschaarwoude is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Dit is Haarlem vandaag tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. 105. En lekkere muziek heb ik ook voor je. En we beginnen met Prince. Dit is Chris.

0: Ik zit helemaal niet op te letten. Dit was Prince Cream op 105. Goed dat je luistert. Ja, ik was helemaal in gesprek. En dan denk jij natuurlijk in gesprek met wie? Nou, schuin tegenover mij zit ze hier in de studio. Dagmar, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
0: Wat leuk dat jij er bent.
1: Dankjewel.
0: Wat kom jij doen?
1: Ik kom even een dagje meelopen om te kijken hoe jij het allemaal doet hier.
0: Nou, dan zie je dat ik meteen al pratend helemaal vergeet dat ik ook een radioprogramma aan het maken ben ondertussen. Maar dat is helemaal niet erg, want dat hoort er ook bij. Dit was Cream Prince natuurlijk op 105. Goed dat je luistert. En wij gaan, we gaan het nieuws doornemen. We gaan alles doornemen wat er aan de hand is in Haarlem en omgeving, actualiteiten en wat niets meer zei. Zo hebben wij straks hier in de studio Desiree Terwee. Zij is van de Haarlemse Stichting Bedrijf en Samenleving. En dit bedrijf, of deze stichting heeft een jongerenhuis geopend. Het zevende jongerenhuis van de stad alweer. En dan gaat het over een huis waar 6 dak- en thuisloze jongeren vanaf vandaag dus een eigen woning hebben in Haarlem. Ze komt hier strakjes in de studio daar alles over vertellen. Verder gaan we vooruitblikken op aanstaand weekend. Want aanstaand weekend gaat het helemaal los. Helemaal los. Veerplas Festival komt er weer aan. Ga ik jou zo meteen Dagmar ook nog van alles over vragen. Ja, pas maar op. En wij zijn langs geweest om even te kijken hoe het zit met die opbouw. Begint er al een beetje een Veerplas Festival te komen? Of moeten we nog een beetje actie in de tent gooien? We zijn op bezoek geweest bij de Veteranenbar. Ja, Veteranenbar, echt waar. Ook gaan we het hebben over de Haarlemse nachtcultuur. En kijken we ook vooruit met de directeur van de Special Olympics die hier aanstaand weekend plaats gaan vinden. Dit sportevent. Nou ja, je hoort het al. Genoeg te zien en te luisteren hier op 105. Daarnaast ook lekkere muziek heb ik ook voor je in de aanbieding. Straks zie ik nog Lincoln Jessers staan. En ondertussen zit ik gewoon keihard door Annie Lennox heen te praten. Want zij was natuurlijk de zangeres van de Eurythmics. There must be an angel playing with my heart. Dit is 105.

Ja, en dan toch een beetje de vraag of dit Stevie Wonder is, ja of nee, hè? Nee, dat is het niet. Kan ik je vertellen. Nee, dit zijn de Eurythmics. There must be an angel playing with my heart hier op 105. Zometeen gaan wij het hebben over het Veerplas Festival. Want dat gaat aankomend weekend weer helemaal los. Ja, ik hoef je niet te vertellen waar dat is natuurlijk. Onder die enorme KPN-toren bij het Veerplas. En dat is gewoon in Nederland. Niet in Japan. Dat is wel waar Alphaville over gaat zingen trouwens. Over een varken in Japan. Nee hoor, big in Japan, Alphaville.

0: Japan, Alphaville, hier op 105. Goed dat je luistert. We gaan je meenemen door alles wat er aan de hand is in de regio. En aankomende zaterdag, nou eigenlijk vrijdag begint het feest alweer. Het Veerplas Festival. En ik weet nog een x-aantal jaar geleden, toen woei het ongelooflijk. Het was nog maar de vraag of het open ging. En ja, toen had ik de eer om tegen iedereen te vertellen dat het open ging. Laten we nog heel even luisteren.
1: Oké, op dit moment worden de mensen bij elkaar geroepen om... Wat hoor ik? Over een kwartier... Wat hoor ik? Over een... Wat?
2: Over een kwartiertje gaan we open.
1: Over een kwartiertje gaan we open!
0: Over een kwartiertje gaan we open. Ja, dat was toen. Dat was echt hartstikke leuk. En ja, ik hoop dat het aankomende zaterdag een beetje rustiger is qua weer. Gewoon lekker weer, zonnetje erbij. En dan kunnen we weer genieten van lekkere muziek. Wij hebben onze razende reporter Maurice op pad gestuurd om eens even te kijken bij de Veteranenbar. Die Veteranenbar, dat is een tent daar op het Veerplas Festival. En ja, daar schenken ze altijd hele bijzondere drankjes.
3: Speciaal bier, wijn en cocktails.
0: Oh.
3: Omdat we het belangrijk vinden dat er ook wat anders te drinken is. Ze aan het klagen tegen Mike en Daan weer van de organisatie over dat ik het bier niet zo lekker vond. En toen zeiden ze, ja weet je, als je het zo goed kan of zo goed weet, dan moet je het maar gewoon zelf regelen. De eerste editie stonden we in een tochtig hoekje. Toen het zo hard waaide in 2019. En nu hebben we ik vind de beste plek op het festival. We zitten gewoon op het strand. Een beetje haartjes in de wind. Helemaal lekker. Ik heb eens uitgerekend hoeveel cocktails we hebben gemaakt. En dat was geloof ik 200 per uur of zo. Dat is echt niet normaal. Als je dus een lekker wijntje drinkt of een cocktail, dan vind ik het echt... Als je uit zo'n plastic bekertje drinkt, dat vind ik echt een beetje armoe. Dus we hebben een tijd glazen gehuurd. En sinds vorig jaar, omdat we toen 5 jaar bestonden, hebben we dus eigen glazen laten maken. Dus hier het Veteranenbar Veerplas Festival wijnglas. Je moet wel statiegeld betalen. Maar mensen vinden het wel heel erg leuk om mee naar huis te nemen. Maar goed, op zich, als je het statiegeld betaalt, zou ik hem wel heel graag terug willen hebben. Maar ik snap het ook wel.
1: Heb je nog speciale optredens waar je naar uitkijkt zaterdag? Of maakt het eigenlijk niet uit?
3: Nou, ik vind het sowieso vet, want wie er komen. Maar we hebben één soort special edition. Namelijk dat DJ Bone, die vorig jaar afsloot op de mainstage en nu dit jaar er ook weer staat. Die komt hier dus in zijn disco house alter ego een set draaien. Daar moet je dus echt bij zijn. Dus ik zou zeggen, kom tussen 5:30 en 6 hier op zaterdag. Want dan staat er dus een van de Detroit legend hier een disco set te draaien.
1: Wat voor weer wordt?
3: Ik durf niet te kijken, want ik ben bang dat ik het dan... Dat ik dan zeg maar ongeluk breng. Dus ik wacht er gewoon af. Want nu is het ook heel mooi. Dus we wachten gewoon af.
4: Ariana, als je dit terugkijkt, even ogen en oren dicht. Het wordt volgens de huidige voorspellingen zaterdag namelijk prima festival weer.
0: Hey.
4: Met misschien een klein buitje in het begin van de middag. Maar daarna blijft het droog, niet te warm en de zon is regelmatig te zien.
0: Kunnen we hebben.
4: Een mooi vooruitzicht voor de festivalbezoekers. Maar ook voor de vele, vooral Haarlemse organisaties, die meewerken aan het festival.
3: Het is best wel tof dat je de gelegenheid krijgt om het zelf te kunnen proberen. En dat ze je ook zeg maar, de kans geven. Er staan echt alleen maar mensen uit Haarlem die dingen die doen omdat ze het leuk vinden. Het festival is gebouwd door mensen die hier een binding mee hebben. En die het leuk vinden om het te doen.
1: Ja, maar hoe lang ben je hier nou mee bezig? Hoe lang neem jij vrij?
3: Ik help ook mee met afbouwen, omdat ik heel graag mijn glazen ook terug wil hebben. Maar ja, we beginnen al maanden van tevoren, maar het opbouwen begint op vrijdag, afgelopen vrijdag.
4: Ook benieuwd naar het festival, maar geen kaartjes. Haarlem 105 zendt het vanaf 12 uur, een uur voor de opening, tot het sluiten van het festival, live uit op radio en televisie. Met optredens van Stage The Beach, vol hitjes, R&B, urban, schuren, glijden, guilty pleasures. Maar ook uit De Kas, Hardhouse, Eurodance, Trance, Techno, Acid. En onze verslaggevers lopen natuurlijk over het hele terrein rond. Je kan het natuurlijk ook online kijken via onze website.

0: Jessie J, Nicki Minaj en natuurlijk Ariana Grande, die op dit moment bezig is met haar Londen tour. Of nou ja, het is de Europese tour. Maar die Europese tour die beperkt zich tot Londen. Nou, wij beperken ons tot het nieuws van 5:30. Tot zo.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne Gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyad en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. Bij de Molenplas in Haarlem is gisteravond een zwemmer vermist geraakt. Rond 5:30 werd een 30-jarige man als vermist opgegeven. Zijn kleding werd langs de waterkant aangetroffen. De brandweer kwam ter plaatse en schaalde al snel op naar een groot waterongeval. Meerdere brandweereenheden kwamen meezoeken. Zowel het water als de oevers werden doorzocht. 3 duikteams gingen het water in. Vanuit de lucht zocht een politiehelikopter met warmtebeelden. Ook een drone werd ingezet. Rond 7:00 werd de zoekactie gestaakt. De man werd niet gevonden. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Palen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museumevenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. Je hebt 10 minuten vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar, ook 10 minuten extra tussen Beverwijk Oost en Akersloot. Dat komt door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Michael Jackson van het album Dangerous. En je hoort ook de gitarist van Guns N' Roses. Dit is Slash. Heerlijk. Give in to me op 105. Goed dat je luistert naar Haarlem vandaag. Wij zijn er altijd bij. Het laatste nieuws uit de regio hoor je hier op deze zender. En ja, Maurice, jij komt net binnen. Jij bent op reportage geweest. Ik lees hier dat er gisteravond rond 5:30 s'avonds de hulpdiensten zijn gealarmeerd nadat kleding van een persoon langs de waterkant van de Molenplas is aangetroffen. Er is een grootschalige zoekactie opgestart. De persoon werd toen niet aangetroffen en vanochtend is die zoekactie hervat. Jij hebt nieuws.
1: Ja, de zoekactie gisteravond was met brandweer, helikopter, duikers. En dan is het echt nog een zoekactie. En ja. De veiligheidsregio Kennemerland sprak daarna van, joh, we zoeken dan echt een goed uur. Een tijd dat mensen nog kunnen leven. En daarna gaat het eigenlijk over in een bergingsactie. Mm. Nou, hij is in ieder geval gisteravond niet gevonden. Vanochtend vroeg gingen ze weer verder. Een andere dienst van de politie, een speciale landelijke eenheid die zich hierop focust. Die ging met drie bootjes over de Molenplas. Ik denk om 4:50, kwart over vijf, kwam de brandweer eraan. En die zette langs de kant van die grote witte zichtschermen neer. Dat je niet kan zien wat er gebeurt. En er ging een duiker van een zo'n bootje af. En er werd iets uit het water gehaald. Dat is een stoffelijk overschot wat eruit is gehaald. Mm. Het is natuurlijk nog niet bekend wie het is. Of het degene is die vermist werd. Het is ook niet bekend wie degene is die vermist wordt. Maar dat gaan ze nu uitzoeken. Er is er in ieder geval wel wat gevonden, ja.
0: Er is iets gevonden en dan gaan we nu, dan wordt er nu uitgezocht wie of wat dat is. Het moment dat daar van die witte schermen worden neergelegd, dan weet je al, het is geen fiets die we uit het water halen, hè? Dus nee. De kans dat het in ieder geval een stoffelijk overschot is, is natuurlijk gewoon 100% aanwezig.
1: Ja, het is wel bekend dat het een stoffelijk overschot is.
0: Oké, dat weten we. Ja. En je hebt het altijd over hij. Weten we al of het een man of vrouw is?
1: Ik heb dit aan de politie gevraagd. Zij zeggen daar niks over. Alleen de veiligheidsregio heeft volgens mij gisteren tegen het Haarlems Dagblad gezegd dat het om een. Of tenminste, dat er een 30-jarige man als vermist is opgegeven.
0: Oh, okay.
1: En die hebben dat gekoppeld aan elkaar. Op zich kun je dat wel vertrouwen van het Haarlems Dagblad. Dus
0: ja, zeker.
1: Ik ga daarvan uit dat dat klopt. Ja. Maar ik weet dat dus zelf niet zeker.
0: Jeetje, nou wat een spannende aangelegenheid. Wij gaan ook in de gaten houden. Als we meer nieuws hierover horen, dan hoor je het hier op deze zender. En hou ook de website in de gaten, zou ik zeggen. Want ook daar zullen wij van alles publiceren. Dankjewel, Maurice.

0: Nee, dat is Frans. Alan Clark hier op Haarlem 105. Goed dat je luistert. Daarnet het nieuws dat er dus een lichaam is opgevist bij de Molenplas. Er was nog een zoektocht inderdaad naar een persoon te water. En inmiddels gaat het over een berging. Ja, wij weten natuurlijk ook nog niet wie deze persoon is en of dit inderdaad gaat over de vermiste persoon. Het is nog een hele hoop speculaties. En daar gaan we niet aan beginnen, toch Dagmar?
1: Nee.
0: Gaan wij niet doen.
1: Waarom
0: zouden we? Dagmar, jij zit schuin tegenover mij. Dat doe je eigenlijk al de hele tijd. Waarom precies ook alweer?
1: Nou, ik dacht, hoe werkt het eigenlijk in zo'n radiostudio? En ik studeer journalistiek. Dus ik dacht, nou, superleuk om even mee te lopen en hoe je het doet.
0: Nou, superleuk. En heb je er wat aan? Dat je denkt, jezus, nou, gast, doe het even normaal.
1: Nee, zeker. Jij doet dit zo natuurlijk en uit jezelf. En je zei
0: heel
1: net
0: goed,
1: al dat je het al jaren
0: maar,
1: doet.
0: Kom
1: dus
0: maar,
1: je merkt het.
0: Juist. En dit is precies waarom ik dit even wilde horen. Nee, jij... ja, zo is het. Nee, jij gaat sowieso bij 105 een hele hoop doen. Hè? Dus jij bent onze nieuwe aanwinst, zullen we zeggen. Uit de transfermarkt. Jij gaat komend weekend ga je ook Veerplas verslaan.
1: Zeker.
0: Is dit jouw eerste verslaan job?
1: Ja, je zou het niet denken, maar dat gaat het wel worden.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: Heb je er zin in?
1: Enorm.
0: Ben je ooit als gast op Veerplas geweest? Ben je wel eens geweest?
1: Nee, eigenlijk heel gek, want het is natuurlijk echt heel dichtbij waar ik woon ook. Maar ik nooit heen geweest. Maar nu dus perfecte kans om even er naartoe te gaan.
0: Ja, nu kun je het pakken natuurlijk.
1: Ja.
0: Veerplas, ik weet natuurlijk, er wordt een hoop gedronken, gedanst. Het is echt een feestje. Ik heb begrepen dat het hartstikke lekker weer wordt. Net van Maurice, onze razende reporter. Ja, gelukkig. Jij hebt een lange dienst, heb ik gehoord.
1: Ja, 3 tot 9.
0: 3 tot 9? 6 uur lang, man. Meine Güte.
1: Ja, ik ga iedereen de oren van zijn hoofd vragen, hoe je dat zegt. Ja, niet. Maar ik hoop dat iedereen nog een beetje aanspreekbaar is. Ik denk niet meer om 9 uur op een gegeven moment. Nee. Maar dat geeft juist wel leuke verhalen.
0: Wat wil je weten?
1: Wat wil ik weten? Waar ze voor zijn gekomen? Want ik was even aan het kijken op de site van wie komen er eigenlijk.
0: Ja.
1: En ik kende er niet zoveel. Maar eigenlijk is dat juist heel leuk. Want dan ontdek je juist de leuke mensen.
0: Zo is het.
1: Dus ik ben benieuwd of zij iets nieuws hebben ontdekt. Want dat vind ik juist altijd heel leuk. Ook op bevrijdingspot. Dan denk ik, nou...
0: Nooit van gehoord, maar wel vet.
1: Nou, en jaren later zijn ze opeens toch wel weer heel groot.
0: Dat is vaak hoor. Sowieso bevrijdingspop, dat je ook bandjes krijgt waarvan je denkt, ja, nooit van gehoord. En dan een paar jaar later dan, oh, dat hitje. Oh, dat is van hun. Oh, die heb ik gezien.
1: Ja.
0: Ja, dat is superleuk.
1: Ja, superleuk. Of dan had ik een keer, dan hoorde ik het. En toen dacht ik, nou, ik ga hier gewoon kaartjes verkopen. En dan was het ook nog gewoon in Paradiso. En dan dacht ik, nou ja, wat leuk.
0: Nou, zo van het een komt het ander. En aanstaande zaterdag, nou, het begint op vrijdag al. Maar vanaf zaterdag zijn wij er live bij Veerplas Festival. Hier op Haarlem 105. Je kunt het beluisteren op deze zender. Maar je kunt ook gaan naar de website haarlem105.nl om live te streamen. En dan zie je Dagmar in de kloffie door het Veerplas. Tussen alle mensen heen baggeren.
1: Ja, kom vooral naar me toe.
0: Geen grote boog eromheen doen. Dat moet je allemaal niet doen. Dat is helemaal niet leuk. Wij gaan zo meteen naar het nieuws van 7... Dat is helemaal niet waar. 6 uur. Zo snel zijn we niet. Naar het nieuws...

0: Van 6 uur, maar eerst Måneskin. Met een nummer, hoe heet het ook alweer?
1: Beggen?
0: Ja, weet ik, maar dat gaat hij zo zeggen, dat is dan leuk. Oh. Hoe heet het? Ja, dankjewel. Hè, meine Güte.

0: even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's?
1: Ja.
0: Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag is het tijd voor...
2: Summer Madness.
0: Op het 4 Plus Festival.

0: Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4e verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Landsmeer en Zeeburg heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eiko Ledgert.
3: Dat ben ik en ik ben tot 7 uur bij je met het laatste nieuws uit de regio. En ik voel hem al een beetje aankomen. De vakantie komt eraan. Het is al lekker zomers weer. En ik weet nog goed, ik was op vakantie met mijn vriendinnetje in Frankrijk. En dan gaat deze keihard aan, hoor. Het is er wel eentje van vroeger. I know. Maar France Égal, El Ella, is een klassieker. Op 105.

0: Portugal, Ella Ella op 105. Goed dat je luistert, want ik ga je bijpraten over datgene wat er aan de hand is in de regio en wat er aan de hand gaat zijn. En die regio die is best wel groot, want er gaan heel wat sportevenementen plaatsvinden de komende tijd. Dagmar, ben jij een beetje een voetbalvolger?
1: Mwah.
0: Dat was niet het goede antwoord. Jij zou nu heel erg enthousiast zijn. Ja, precies. Je zou zeggen, nee, voetbal vind ik fantastisch. En ik hou ervan. Ik kijk altijd en ik heb zin in het WK in Verenigde Staten.
1: Nou, daar heb ik wel echt zin in. Ik ga toevallig naar de Toppers 20 juni en daarvoor hebben ze de uitzending van het WK.
0: Nee.
1: Ja, en dan ga ik het zeker kijken.
0: Ik ga stoppen nu. Je gaat naar de Toppers.
1: Ja?
0: Oké, je gaat naar de Toppers. En dan ga je daarvoor ga je het WK kijken.
1: Nou, dat is daar gewoon in de arena. Dan doen ze om 7:00 de deur open of eerder dan mag open. En dan ga je met z'n allen kijken.
0: Oh,
1: en dan,
0: leuk.
1: Ja, zie je, het is wel
0: leuk. Nee, dat vind ik oprecht leuk.
1: Ja, het is
0: leuk. Superleuk. En we hebben net natuurlijk Franse Gal gehad, LLA. Dus Frankrijk is natuurlijk een land wat best wel wereldkampioen kan gaan worden. Denk ik, hè? Zou zomaar kunnen. Spanje wordt ook hoog ingeschat. Wie denk jij gaat de zaak winnen?
1: Nou, ik denk Spanje. Ik zit ook in een pool met vrienden.
0: Ja?
1: En ik heb ook Spanje ingevuld.
0: Oké.
1: Dus ik hoop dat het er wordt.
0: Topscorer?
1: Ik heb iets randoms gedaan. Ik durf het niet meer te herhalen eigenlijk.
0: Ja, doe toch maar.
1: Ik heb moet ik het even bij? Nee, ik ga het er niet bij pakken.
0: Nee.
1: Ik heb Depay. Kane.
0: Depay?
1: Ja, denk ik.
0: Wordt topscorer.
1: Ja?
0: Memphis. Van Nederland.
1: Ja?
0: Oké.
1: Je moet Nederland ook een beetje supporten, hè?
0: Ja, nee, dat doe ik. Oké. Memphis, Harry Kane hoor ik je zeggen. De spits van Engeland.
1: Ja, ik heb het in de nacht een keer ingevuld. Oh, ik dacht, nat vingerwerk. En ik dacht, het zal wel.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het, We gaan het allemaal zien en horen. Aanstaande donderdag, dat is natuurlijk morgen, gaat het feest rond. En ik hoorde je net al zeggen, we moeten Nederland supporten. En ik weet heus wel dat het geen nummer is, want we heel vaak draaien op 105. Maar het moet er nu toch even uit, jongens. Hey. Ja, want we gaan natuurlijk naar het WK in Amerika. Hey! En dit is Wolter Kroes, Viva Hollandia op Haarlem 105. Zometeen alles over de Special Olympics.

0: 12 tot en met 14 juni, dan is het zover. Dan gaan zo'n 3000 sporters het tegen elkaar opnemen tijdens de Nationale Spelen Special Olympics hier in Haarlem en omgeving, moet ik er heel eerlijk bij zeggen. Aan de telefoon Niels Kannegieter, directeur van het evenement. Niels, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, en dan zo aan de vooravond is natuurlijk de makkelijkste vraag waar ik mee kan beginnen. Zijn we er klaar voor?
1: Nou, we zijn er zeker klaar voor. Sterker nog, we hebben er ook nog hartstikke veel zin in.
0: Nou, dus, kijk net toch eens.
1: Ja, zeker. Ik kan niet wachten tot het gaat beginnen.
0: Ja, maar
1: vandaag nog maar regenen en dan volgende week met een zonnetje laten we maar lekker gaan starten.
0: Precies, alles wat nu valt, valt daar niet, hè, zullen we dan maar zeggen. Die Nationale Special Olympics, voor het eerst wil ik bijna zeggen. Ja, eigenlijk wel voor het eerst in Haarlem en omgeving. Wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Ja, wat kunnen we allemaal verwachten? Ik kan het bijna niet samenvatten, maar de Nationale Spelen zijn... als je het mij vraagt, een van de leukste evenementen waar je bij kan zijn. We hebben 24 sporten en 3 demonstratiesporten waar mensen met een verstandelijke beperking volgend weekend tegen elkaar strijden. Dat doen ze dan op de zaterdag en de zondag, de 13e en de 14e. We hebben een grootste opening op de ijsbaan in Haarlem.
0: Ja.
1: Wachten ongeveer 6000 man die bij elkaar komen om daar te genieten van... de Special Olympics Parade, waarin alle atleten en provincies en teams worden voorgesteld. Waar er optredens zijn, waar de Flame of Hope, onze Olympische vlam, gebracht wordt door Torsrun Nederland. Ja, het loopt gewoon een fantastisch weekend te worden waarbij we kunnen genieten van mooie sport. Maar ook van mensen die elkaar ontmoeten na 2 jaar. Want de Nationale Spelen zijn 1 keer in de 2 jaar. Ja. Dus komt het hele land komt weer bij elkaar. Waar ze van elkaar leren, waar ze zelfstandiger worden in hun doen en laten, omdat ze met hun teams op pad zijn. Dus als je het hebt over verbroedering, samenwerking, vriendschap en topprestaties, dan komt het allemaal in 1 weekend voorbij.
0: Nou, eigenlijk zoals sport bedoeld is, hè?
1: Absoluut, absoluut. Ik moet persoonlijk zeggen, ik denk dat wij heel veel van deze doelgroep kunnen leren.
0: Mm.
1: Deze mensen die misschien niet altijd dezelfde kansen kunnen krijgen als wanneer je geen beperking hebt, zijn voor mij wel een inspiratiebron van hoe ze in het leven staan. Ja. En dat ze er mogen zijn en dat ze talent hebben en dat ze binnen hun eigen vermogen het maximale zeg maar uit hun sport of in... de vriendschappen die er ontstaan opdoen. Ja, ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. En dat nou ja, als je het inderdaad hebt over hoe sport bedoeld is, dan is dit wel de puurheid van hoe sport mag zijn.
0: Ja, want de Special Olympics hebben daarin denk ik ook een belangrijke rol in het, nou ja, het bespreekbaar maken van mensen met een, ja, met een bepaalde achtergrond die andere kansen krijgen, die vroeger beperking, weet je dat. Ik denk dat ze daar ook een rol in hebben.
1: Nou, het is misschien wel een van de belangrijkste rollen die wij graag willen uitspreken. Dus we hebben als projectorganisatie voor gekozen om 12 ambassadeurs uit de regio te betrekken in alles wat we doen. Ze inspraak te geven in welk feest op de openingsceremonie moeten doen. Welke dingen belangrijk zijn bij de organisatie van de sporten. Maar vooral ook willen hun het gezicht laten zijn van die Nationale Spelen.
0: Ja.
1: Vanaf morgen zal je in Haarlem en omgeving over op de grote reclameborden van Ocean langs de snelweg hun gezichten zien prijken. Omdat dat voor ons de helden zijn met een uniek verhaal wat we heel graag willen vertellen. Dus voor ons gaat het niet alleen om het sportweekend zelf. Maar juist om verhalen van deze mensen te openen, te laten zien wat voor bijzondere mensen het zijn. En dat we dus inderdaad ze als voorbeeld kunnen laten zijn voor deze doelgroep.
0: Ja, want ik hoorde je ook even zeggen in de bijzin, dit is het allerleukste weekend, het allerleukste evenement om bij bezig. Is dat ook wat het zo leuk maakt? Of?
1: Nou, wat ik persoonlijk hartstikke mooi vind, is dat deze doelgroep sport enerzijds voor de beste versie van zichzelf te willen zijn. Mm-hmm. Te trainen net zo vaak als topsporters zou ik bijna zeggen. Of zoals jij en ik de gedurende week om dit weekend weer actief te zijn op de sportvelden.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze krijgen de kans om te laten zien wat de beste versie van hunzelf is. Maar het mooie is dat ze ook heel puur zijn en heel oprecht in wat ze voelen en wat ze delen. En waar we soms ook wel eens in een wereld zitten waar je... misschien wel moet graven naar de agenda van iemand. Heeft deze doelgroep dat niet? Het is ongefilterd, het is liefdevol, het is warm. Winst en verlies komt langs in een weekend. Maar ook verliefdheid komt langs in een weekend. En teleurstellingen En ze peppen elkaar weer op en ze gaan weer de volgende dag weer verder. Dus het is zoveel meer dan alleen sport, dat het inderdaad een cadeautje is om, om je voor in te mogen zetten.
0: Ja, in dat opzicht win je het wel van het WK voetbal, denk ik.
1: Dat vind ik wel, zeker.
0: Ja, toch? Ja, ik bedoel, het begint natuurlijk in dezelfde periode. Dus ja.
1: Maar het leuke is dat voor ons sporters die medaille wel net zoveel waard is als die wereldcup die we kunnen winnen.
0: En dus dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ook wel om die medailles.
0: Ja, nee, zeker. Hey, hallo, ja. Als je meedoet, dan ga je, dan doe je mee om te winnen. Hè? Zo werkt dat.
1: Zeker.
0: Nou, welke punten op de i zijn er nog te zetten?
1: Nou, welke punten op de i zijn er nog te zetten? Wat ik prachtig vind is, zeg maar, dat we alle sportorganisatoren die ik langs deze weg ook een mooi en groot compliment wil geven in alle voorbereidingen die ze voor ons treffen. Want we werken met alle verenigingen uit de regio samen om dit mogelijk te maken. We hebben straks 1500 vrijwilligers die elke dag hun stinkende best gaan doen om al onze sporters een warm welkom te geven. Mm-hmm. Wij zijn met elkaar natuurlijk elke dag keihard bezig om inderdaad de laatste draaiboeken en afspraken rond te maken. Wat ik echt heel mooi vind is dat in aanloop naar deze Spelen iedereen er gewoon letterlijk klaar voor is en dat het gewoon mag beginnen. Ja. Dus we kunnen nog heel lang blijven organiseren, maar laat het feestje maar gewoon beginnen. We hebben er gewoon heel veel zin in.
0: Kijk, klinkt hartstikke goed. En we kunnen natuurlijk vast ergens bekijken waar.
2: Tuurlijk,
0: niet om heen praten. Ja, we kunnen zeker ergens bekijken waar we dat allemaal kunnen gaan zien. Op de website van de Special Olympics kun je zien wat er aankomend weekend natuurlijk allemaal gaat gebeuren. En dat geldt ook voor het WK voetbal. Ik zat er net even te kijken, jongens. Het zijn tijden om naar die wedstrijden te kijken. De allereerste wedstrijd is 10:00 s'avonds op aanstaande zondag van Nederlands elftal. Tegen Japan. Meine Güte, wat een gedoe. Nou ja, we gaan het allemaal zien. Strakjes trouwens heb ik nog nieuws voor je. Want er komt een nieuw jongerenhuis in de stad. Ja, een jongerenhuis. Je hoort het goed. Geen idee wat het is? Hoor je straks. Eerst Ello Black.

0: milieu. Ja, ze waren nog op bevrijdingspop, hè? Heb je ze gezien, Dagmar?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ja, dat dacht ik wel. Maar dit was niet zo'n bandje waarvan je zei, oh, daar heb ik nog nooit van gehoord. Die moet ik even gaan volgen.
1: Nee. Ik vond dit echt heel leuk.
0: Dat is heel sterk, hè? En aanstaande zaterdag ga jij naar?
1: Het Veerplasfest.
2: Even kijken, hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja, uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig, want deze zaterdag...

0: Plus Festival live op Haarlem 105. Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Paul Fischer. Het Spaarne-gasthuis is gisteren begonnen met een nieuwe digitale manier om medicijnen te controleren en registreren. Dit gaat gebeuren op de operatiekamer. Het gaat om een pilot die is begonnen in Hoofddorp en later verder wordt uitgebreid. De nieuwe werkwijze gaat met behulp van een digitaal systeem dat Epic heet. Het ziekenhuis wil de kans op medicatiefouten verder verkleinen met deze nieuwe manier van werken. Epic werkt onder andere met QR-codes en de toegediende medicatie komt automatisch in het patiëntendossier terecht. In Heemstede wil de nieuwe coalitie werk maken van meer woningen, opvang voor vluchtelingen en een nieuw zwembad. De coalitie bestaat uit D66, VVD en PRO. De partijen willen ook inzetten op verkeersveiligheid en verduurzaming. Inwoners moeten betrokken worden bij de gemeentelijke plannen. Woningbouw blijft een van de belangrijkste speerpunten. De coalitie waarschuwt dat Heemstede voor lastige financiële keuzes staat. Daarom wordt een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gemeentelijke financiën. Opnieuw heeft de KLM vluchten naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam langer opgeschort. Dit is vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt tot en met 26 juli niet daar naartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid vliegen veel luchtvaartmaatschappijen niet naar de bestemmingen in die regio. Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar Saoedi-Arabië te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd. De Haarlemse Italiaanse kunstenares Elisabeth Palen presenteert deze zomer haar nieuwste kunstproject in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. De naam van het project is Odysseus en de Verdronkenen en Geredden. Het bestaat uit een boek en een tentoonstelling. Zij neemt hiervoor een van de grootste helden uit de klassieke mythologie als uitgangspunt, Odysseus. De expositie is te bewonderen vanaf aanstaande donderdag 11 juni tot en met 1 november van dit jaar. Het maakt deel uit van het museum-evenement Galleria. Het boek, een mythologisch sprookje voor volwassen kinderen, is vanaf 11 juni te koop in boekwinkels en de museumshop.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Cops of Jupiter, Tell Me van Train hier op 105. Goed dat je luistert. Dit is Haarlem vandaag en ik praat je bij over alles wat er aan de hand is in de regio. En dat is nogal wat, want vandaag is er een nieuwe jongerenwoning, geopend. Of eigenlijk in bedrijf genomen. En hier de directeur van Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem. Van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent directeur van Bedrijf en Samenleving. Allereerst, ja. Wat is die stichting?
1: Het is een stichting die gelooft in gelijke kansen voor iedereen. En wij richten ons met name op Haarlem en omgeving. En proberen commerciële partijen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te koppelen. En in te zetten voor Haarlem. Om Haarlem een stukje mooier te maken.
0: Kijk, dat klinkt hartstikke mooi. En dat zijn natuurlijk hele mooie doelen. Ja. Tegelijkertijd, soms moet een doel ook worden omgezet in iets praktisch. En dat is vandaag onder andere aan de hand.
1: Ja, dat klopt. Vandaag hadden wij de eer en de gelegenheid om ons 7e jongerenhuis te openen. En vanaf volgende week kunnen de jongeren er ook echt terecht. En het is geopend door de gemeente Haarlem en de wethouder Diana van Loenen. En uiteraard mochten wij zelf ook nog wat zeggen. En er waren nog wat andere mensen aanwezig. En we hebben daar 6 kamers en een crisiskamer voor iemand die van stel op sprong zijn kamerhuis moet verlaten.
0: Ja. En, dat zijn die kamers waarvan je eigenlijk wil dat die leeg blijven, toch?
1: Ja, liever wel. Maar ja. Ik ben heel blij dat we er 2 tot onze beschikking hebben. En ik moet zeggen dat ze vaker leeg zijn dan vol. Dus wat dat betreft gaat het goed. En ik ben heel blij dat we weer 6 plekken hebben.
0: Want zo'n jongerenhuis, even voor iedereen die uit deze context niet zo goed snapt waar het dan over gaat. Dit is woonruimte geschikt voor jongeren die
1: om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen.
0: Ja.
1: Wel een baan hebben of een opleiding volgen. Dus je mag niet de hele dag op de bank zitten.
0: Het is geen gameruimte, de hele dag.
1: Nee, we hebben geen gameruimte. Okay. Dus de ruimte is ook goed benut. Dus we hebben in dit huis dan nog een keuken en nog een gezamenlijke ruimte waar een grote eettafel staat. En voor de rest heeft iedereen zijn eigen kamer. En alle jongeren worden ook begeleid door een mentor. Want dat is de samenhang die er is. Zonder mentor mag je niet in het huis.
0: Okay.
1: Want we geloven erin dat als je op verschillende manieren rust vindt en gestimuleerd wordt, dat een jongere ten goede komt.
0: Ja.
1: En dat is ook vaak zo.
0: Zeker. En een mentor, dat is iemand die bij jullie in dienst is? Of die werkt voor jullie?
1: Nee, mentoren zijn allemaal vrijwillig.
0: Kijk eens
1: aan. En we hebben mentoren voor zowel de wat oudere jongeren. Dus vanaf 17, 18. En de oudere die bij ons woont is volgens mij 32. Dus we hebben ook geen einddatum. Het is niet zo dat je naar 2 of naar 3 of naar 5 jaar weg moet. Okay. Het is niet zoals jeugdzorg dat stopt op je 18e of de verlengde jeugdzorg die stopt op je 23e. Je hebt gewoon de rust om bij ons te wonen, te studeren, te werken, jezelf te ontwikkelen, je levensvraagstukken met je mentor te bespreken,
0: op te pakken
1: en kijken waar je naartoe wil.
0: Wat een ongelooflijk goed systeem. Hoe zijn jullie hier hoe hebben jullie dit zo bedacht?
1: Ja, dat is echt mijn voorganger geweest, Marijke Aukema. Echt alle credits aan haar en het team waar zij toen mee gestart is. En waarvan een deel gelukkig ook nog steeds aanwezig is. Dus ik kom wat dat betreft in een gespreid bedje. Mm-hmm. Er was gewoon een behoefte aan om mensen, je kent het maatjesprogramma wel van voor ouderen of voor mensen met een verstandelijke handicap, met een handicap of voor mensen met een drugsverslaving. Ja, en wij vonden toendertijd dat er ook iets voor jeugd moest komen.
0: En dan los van jeugdzorg of whatever.
1: Ja, wij zijn ook geen welzijnsorganisatie. Nee. We zijn ook geen hulpverleners. Maar al onze mentoren hebben wel een opleiding gehad en zijn of zelfstandigen of ze komen uit het bedrijfsleven of het onderwijs. En je merkt gewoon dat als er eenmaal een klik en een band is opgebouwd tussen een jongere en een mentor, dat soort vliegwiel creëert, waardoor die jongere zich gezien en gehoord voelt. Die gesprekken kan aangaan die hij misschien met zijn ouders niet kan aangaan, om welke reden dan ook. En dat helpt.
0: Want heb je een voorbeeld van zo'n Nou ja, zo'n jongere, zo'n casus, zo'n verhaal waarvan je denkt...
1: Ja, zeker. Laatst had ik een jongere en die stond voor de keuze... welke opleiding zou ik nou gaan doen? En die is met zijn mentor naar een open dag geweest... van de universiteit in Leiden. En zij hebben gewoon samen gekeken van... hey, ik ken je nu al 2, 3, 4 jaar. We gaan er samen naartoe. Wat past nou bij je? Waar gaan je ogen van glinsteren? En die hebben gewoon daar een prachtige dag van gemaakt.
0: Ja.
1: Nou, dat is mogelijk.
0: En dan vervolgens helpt die mentor ook met het inschrijven? Of
1: ja, waar nodig is. Ja, ja, absoluut.
0: Goed,
1: ja.
0: Dus en neemt, de mentor die neemt dan in feite de rol die normaal gezien bij ouders zou liggen?
1: Ja en nee. Kijk, die mentor staat wel wat verder af. Mm-hmm. En dat zorgt er, denk ik, maar dat is mijn filosofie, ook voor dat mensen of die jongeren zich makkelijker uit.
0: Hmm.
1: Omdat er geen familiaire band is die stuk kan gaan. Of je kan alles met die mentor bespreken en die zal geen oordeel hebben over de keuzes die je maakt. Waar een ouder dat misschien wel zou kunnen doen.
0: Oh ja. Dus die mentor die kan dan iets, hoe zeg ik dat? Die heeft wat professionele ruimte of zo tussen de.
1: Nou, de meeste mentoren hebben natuurlijk gewoon een schat aan levenservaring. En die brengen dat in. Dus we kijken ook altijd heel erg goed naar de matching tussen een mentor en een mentee. Want dat is heel belangrijk. Ja. Want daarmee krijg je dat je een goed gesprek kunt voeren met elkaar.
0: Ja. Ja. En het is geen pleeghuis.
1: Absoluut.
0: Het is geen studentenhuis. Het
1: absoluut
0: is geen.
1: Niet.
0: Nee, dus ik probeer. Nee. Soms is soms helpt het om voor elkaar om te snappen wat iets wel is, door vooral te zeggen wat het niet is.
1: Ja, het is niet begeleid wonen.
0: Nee, precies, dat is
1: maar
0: het niet.
1: Vanuit onze stichting worden ze wel begeleid in de zin
0: in
1: dat
0: de stappen die ze zetten. Opleiding.
1: Dat doen de mentoren. Maar dan hebben we ook nog 2 professionals die gaan naar de huizen toe. En die gaan dan bijvoorbeeld met de jongeren het huis schoonmaken.
0: Oh.
1: Ook om dat te leren. Of die hebben een huisvergadering met de jongeren. Van, wat gebeurt er nou? Hoe is de groepsdynamiek? Gaat het goed? Jantje, Pietje, Klaasje, waarom zet jij al je vaat... laat je
0: altijd
1: op je kamer
0: Jantje,
1: staan?
0: Altijd Jantje, Pietje, Klaasje.
1: Ja, precies.
0: Ze, echt,
1: nou ja, ik kan wel andere namen noemen,
0: nee,
1: ga ik gewoon niet doen.
0: Nee, dat is flauw.
1: Maar ook, je komt altijd heel laat thuis... maar de rest heeft een ander ritme. Zou je misschien wat zachter kunnen zijn?
0: Ja.
1: Kan je een koptelefoon opzetten als je muziek luistert om 3 uur 's nachts? Want... Nou ja, muziek is leven, hadden we het net over.
0: Ja,
1: maar een ander moet ook kunnen leven. Dus het is ook, kijken van, hoe sta je nou in de wereld? Hoe red je jezelf? Eet je genoeg? Hoe ziet je kamer eruit?
0: Wat is uiteindelijk het einddoel voor deze jongeren?
1: Ja, het einddoel.
0: Omdat je aangeeft, er zit geen grens aan van met je 18e moet je iets anders gaan doen.
1: Nee.
0: Er zit zelfs iemand, een jongere van 32.
1: Die heeft het heel erg naar zijn zin.
0: Dat snap ik.
1: En als die op zijn plek zit, dan mag hij blijven. Je ziet wel, we hebben dameshuizen en herenhuizen.
0: Mm-hmm.
1: In de dameshuizen schakelen ze sneller door. Dus die gaan sneller zelfstandig wonen. Die gaan sneller samenwonen. Dus daar is de doorloop wat hoger.
0: Mm-hmm.
1: En in de herenhuizen, die blijven wat langer daar hangen. En die hebben het daar naar hun zin.
0: Ja, want ik begon met de vraag van waar is het einddoel? Zeg maar, waar werken we naartoe?
1: Ja, waar werk je naartoe? Je werkt er naartoe dat een jongere gewoon stevig in zijn schoenen staat. Dat hij ervaren heeft dat hij of zij support kan krijgen van iemand buiten zijn familiaire kring. En dat er dus ook gewoon meer te koop is dan alleen maar jeugdzorg of de bank, van bank tot bank hoppen van vrienden omdat je op straat staat. Dit past gewoon in het dak- en thuisloze programma van de gemeente Haarlem.
0: Ja, nou, onwijs mooi programma. Vandaag dus het zevende jongerenhuis geopend. Herenhuis, dameshuis?
1: Herenhuis.
0: Ja, dat vond ik een leuk woord. Dus het zevende jongerenhuis, het herenhuis.
1: Ja.
0: Waar staat die ergens? Want volgens mij, ik heb begrepen dat het een hele mooie plek is.
1: Het is een prachtige plek, maar ik ga het niet noemen.
0: Nee, dat hoeft ook niet, maar het is wel ergens mooi aan het water.
1: Hij staat ergens heel mooi aan het water.
0: Ja, fantastisch.
1: Het is een vrijstaand huis.
0: Oh.
1: Eigenlijk wilden we de sleutel niet overhandigen, want we willen er allemaal heel graag zelf wonen. Maar het is een prachtige plek. En ik heb vandaag 1 jongere mogen rondleiden. En die had echt zoiets van, wauw, mag ik hier wonen?
0: En dan is het antwoord volmondig, jazeker.
1: En dat is volmondig, jazeker. En ze moeten wel huur betalen. Hè? Het is niet zo dat het gratis is. Nee, en nee, ze moeten ook gewoon de tuin daar onderhouden en dingen regelen.
0: Tuurlijk. Nee, maar hoort dat in dat opzicht? Nee, moeten we ook leren.
1: Ja, daar word je toch volwassen van.
0: Ja, precies. Ik bedoel, wij hebben toch ook onze huur moeten betalen. En onze hypotheek en weet ik het. Dus dat leer je dan. En dat is denk ik alleen maar goed.
1: Ik denk het ook. Dus, wel veilig en vertrouwd met een beetje begeleiding.
0: Klinkt hartstikke goed. Het zevende jongerenhuis, het herenhuis, het staat. Het is open. Vanaf volgende week vertel je, komen de heren er ook daadwerkelijk in. Ja. Ik wens jullie ongelooflijk veel plezier. Succes daar. Simone Teerling, directeur van Bedrijf en Samenleving. Heel fijn dat je in de studio wat kwam vertellen hierover.
1: Graag gedaan, dankjewel.

0: Ja, is het Dennis of Denis? Ik weet het eigenlijk nooit met deze dit clubje. Maar het is in ieder geval een lekker nummer. Mirror, mirror hier op 105. Ja, we gaan alweer naar de klok van 7 uur. En dat betekent, Dagmar, dat jouw meekijkstage van Haarlem vandaag op woensdag er ook bijna op zit.
1: Ja.
0: Dagmar, hoe heb je het gehad?
1: Ik vond het fantastisch.
0: Ik vind het ook heel erg leuk dat jou... Want voor de mensen die meekijken, Dagmar is af en toe in beeld. Nu zit ze helemaal... Ja, ze moest naar de overkant van de tafel lopen. Omdat we hadden hier natuurlijk de directeur van de Bedrijven Samenleving zitten. Jij staat nu helemaal in een hoekje. Jij gaat aankomende zaterdag. Ga jij Veerplas verslaan?
1: Ja, kom vooral naar me toe.
0: Kom vooral naar naartoe.
1: Met een sappig verhaal.
0: Ja, alle juice willen wij wel hebben. Wat ga je nog meer doen hier?
1: Hier?
0: Ja, weet je het
1: nou,
0: dan?
1: Ja, het blijft... ik ga een beetje hier en daar wat werk ook doen. Maar dinsdag zit ik de hele dag hier op de redactie. Dus nogmaals, als jullie een goed verhaal hebben... app het door naar Haarlem 105. En dan kan ik er ook over schrijven. En ik ga ook, als het goed is, in de avonduren... ga ik ook vlieguren maken als DJ.
0: Jij eigenlijk gaat een radio maken. Superleuk. Ja. Nou, je krijgt vanzelf nog een keertje... Nee, je zegt vlieguren. Je krijgt vanzelf uitleg over deze cockpit. Want het zijn 6 miljoen knopjes... waar je toch een beetje van moet weten wat ze doen. En dat gaat helemaal goed komen. Dag, maar ik vond het supergezellig. Wij gaan na het nieuws van 7 uur... lekker door met de heerlijke muziek van Haarlem 105. Maar eerst Calvin Harris... Tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk, maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
3: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
4: Goed man.
5: Ja, tot dan.
4: Kom uit Rotterdam, ja.
2: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
6: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

0: fenomenaal natuurlijk. Sly in the Family Stone hier op Haarlem 105. Je luistert naar Jelle's Jukebox deze prachtige woensdagavond. En ik ben hier niet alleen. Nee, ik ben hier met Eva.
1: Hallo, ik ben er ook.
0: Gezellige Eva, leuk dat je erbij bent.
1: Dat vind ik ook.
0: Het is eventjes een heel ander concept. Normaal zitten we in de studio, maar we zitten nu op mijn zolderkamertje. Ontzettend gezellig hier.
1: Ja, ongelooflijk gezellig.
0: Het is altijd heel warm en knus hier, ook al is het lekker weer. Gaan we maar vanuit. In ieder geval, vanavond is de Jelle's Jukebox. Hou het lekker simpel. We gaan lekkere muziek draaien. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de essentie van het programma. Vind je ook niet?
1: Nou, eigenlijk wel.
0: Eigenlijk wel, ja, precies. En we hebben een mooi thema. Nou, tromgeroffel. Wat is het thema?
1: Familie.
0: Familie. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk alles wat met familie te maken heeft. Broer, zus, familie, opa, oma.
1: Zus.
0: Zus.
1: Heb je al gezegd.
0: Ja, twee keer zus. Misschien wel
1: oom.
0: Sister. Sister Sledge, hè? Of de Scissor Sisters. Oom.
1: Nicht.
0: Uncle Remus. We hebben van alles.
1: Tante. Alles.
0: In ieder geval, het komt erop neer. Mocht je nou een verzoekje hebben dat met familie te maken heeft, dat kan je naar ons insturen via 06-105-105-38. Zorg ik ervoor dat ik hem voor je in de playlist zet. Goed, nou, zo simpel ze kunnen de spelregels zijn uiteraard. En we gaan er gewoon lekker mee door. Sister Sledge had ik net al genoemd. Mag niet ontbreken. Het doet me altijd toch wel denken aan de top 2000 Agogo. Die intro, heerlijk. Ik waam al een beetje in december, maar die hele zomer moet nog komen. Eerst nog even een lekker nummer dus.

0: Brother, Louis. Op Haarlem 105 hoorde je net. Ja, het is een beetje een verdeeld ding. Ook bij mij in mijn vriendengroep en in de familie. De een is er ontzettend fan van de Duitse hitformatie Modern Talking. En de ander die heeft er helemaal niks mee. Nou Eva, ik heb het vermoeden in welk kamp jij zit.
1: Ja, denk je dat je dat weet?
0: Nou, vertel eens even voor de luisteraar.
1: Nou, ik heb een verschrikkelijke hekel aan
0: dit. Zelfs een verschrikkelijke
1: hekel.
0: Kijk, nou, dat is toch mooi. Ja, dat snap ik ook wel weer een beetje inderdaad. Ik heb er ook niet zo heel erg van mee. Ik hou wel van dit soort muziek. Een beetje die ja, foute muziek, maar dit is te.
1: Heb ik echt ook niks mee, mag ik
0: Heb je helemaal niks mee? Nee. Duidelijk. Hey, ben jij een beetje een familiemens, Eva?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Waar blijkt dat uit bijvoorbeeld?
1: Nou, ik vind het nog steeds op mijn fossiele leeftijd van bijna 22.
0: Ja.
1: Dan vind ik het nog steeds heel leuk om met mijn familie op vakantie te gaan eigenlijk.
0: Leuk.
1: Ja, en nou ja, mijn ene opa en oma, die zijn er helaas niet meer. Maar mijn andere opa en oma zijn de liefste mensen in de hele wereld. Dus dat
0: Kijk,
1: is heel leuk.
0: Nou, gezellig. Ja, ik heb dat wat minder. Het is niet alsof ik een hekel heb aan mijn familie hoor. Maar ik vind familie gezellig, maar ja.
1: Tot een bepaald punt.
0: Ik heb altijd een beetje met familie. Nou, het zijn vrienden die je erbij krijgt in het begin van het leven. Ja, het is, je moet er maar een beetje mee dealen.
1: Ja, nee, ik hou er erg veel van mijn familie. Ja.
0: Nee, ik heb een directe familie, hou ik ook heel erg van. Maar ik heb niks met nichten, neven. Nou ja, dat is ook een beetje lullig om te zeggen. Ik heb een leuke neef in Zwitserland, waar ik wel veel mee heb. Een leuke gast.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel, ik heb verder, ja, het is niet alsof ik na elke kerst met de hele familie gezellig aan tafel zit.
1: Nee, ja, dat heb ik misschien wel wat meer dan.
0: Wat meer inderdaad. Ja, dat had ik ook wel. Maar ja, die lui zijn overleden. Zit in de asbus. Goed, van asbus naar postbus. Mocht u nog een verzoekje hebben wat met familie te maken heeft of dat soort dingen. Versturen kunt u dat via 0600 505 38. En welk plaatje zal er nu weer komen? Ja, het zal in de familiesfeer blijven, kan ik wel van garanderen. We gaan het meemaken zo direct op Haarlem 105.

0: father figure, hoorde je op Haarlem 105. Jij bent lid van de fanclub, Eva.
1: Van de George Michael fanclub?
0: Toch?
1: Nou, dan heb je eigenlijk het idee dat je mijn moeder misschien voor je hebt.
0: Oh, die is nog groter fan.
1: Ja, die is wel echt mega fan, ja.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, die is echt mega fan.
0: Van welke artiest ben jij nou enorm fan eigenlijk?
1: Nou,
0: dit was lijst. Er komt er nu een lijst aan, dames en heren. Daar wordt u bang van.
1: Nou, ik ben wel echt wel super fan van Nick Drake.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook wel echt super fan van Stevie Wonder.
0: Het is toch wel een beetje eclectisch dan. Want het lijkt niet helemaal op elkaar natuurlijk.
1: Ja, maar het is gewoon af en toe...
0: Intrigerende types misschien ook.
1: Ja, en ik soms dan... Het is gewoon zo'n muziek waar je echt helemaal in zo'n soort rabbit hole kan vallen of zo. Oh. Dat je gewoon eigenlijk ook niks anders meer wil. Dat je denkt van dit is gewoon nu helemaal het voor mij.
0: Snap ik.
1: Ja. Dat heb ik gewoon heel vaak.
0: Ik weet nog een artiest waar je enorm fan van bent.
1: Vertel.
0: Die ga ik nu draaien, Eva. Ja, jij kijkt al. Volgens mij weet je al over wie ik het heb. Ik heb het over twee Nederlandse zusjes uit Friesland.
1: Oh.
0: Alice en Karen Maywood.
1: Ja, die ken ik goed.
0: Die ken je goed, ja? Ja, daar ben je toch fan van?
1: Jelle, ik heb echt geen idee wie dat is.
0: Nou, ze hebben ook Rio de Janeiro, Rio. Wow, hebben ze ook gezongen.
1: Dat zegt mij ook wederom helemaal niks.
0: Nee, nou, dat ga je zo direct horen. Maar we blijven natuurlijk het familiethema. En de echte kenners, die jij dus blijkbaar niet bent helaas, die gaan het meteen herkennen. Ja, Mother, how are you today? Dames hebben trouwens ontzettend veel ruzie gehad over familie gesproken. Dus ik hoop dat ze in deze tijd nog in harmonie zongen. Nou, dat volgens mij wel. Hoor maar.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.

0: Hij zat nog steeds naar Jelle's Jukebox. Welkom in het tweede uurtje op deze mooie woensdagavond. En ik denk, Eva die is aan mijn zijde hier in de geweldige zolderkamer waar ik deze uitzending even vanaf maak, provisorisch. Dan moet ik natuurlijk wel een nummer draaien waar ze ook groot fan van is. Hè? Want anders dan komt ze nooit meer terug misschien.
1: Ja.
0: Nou, en dit is Donald Fagen. We hadden het net over Steely Dan in het eerste uur. Nou, voor de mensen die dat niet weten, Donald Fagen is de bedenker van bijna alle teksten. Ook gewoon de lead man van Steely Dan natuurlijk.
1: De zanger. Het icoon. Brein. Eigenlijk klopt. Alles. De dus grootste mond.
0: Je bent nu weer content in ieder geval?
1: Jazeker. Ik vind het een fenomenaal nummer, Jelle.
0: Iggy. Kun jij even een klein portretje schetsen waar het nummer over gaat eigenlijk? Want het heet natuurlijk IGY, de International Geophysical Year.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel eens even, volgens mij weet je dat wel.
1: Het gaat eigenlijk over een soort hele optimistische blik aan het einde van de jaren 50, begin jaren 60 over de toekomst.
0: Oké.
1: Dus hij zegt ook van 30 minutes from New York to Paris. En spandex jackets for everyone.
0: Wat is dat, spandex?
1: Dat is een soort sportachtige stof.
0: Oh, oké. Okay.
1: Maar het gaat over gewoon een heel... Het is eigenlijk een heel cynisch, ironisch nummer over hoe mensen in de jaren 50 en jaren 60 dachten dat de toekomst zou zijn. Terwijl dat eigenlijk... Nou ja, hij heeft dit nummer gemaakt in de jaren 80 en toen wisten we wel al dat dat niet zou gaan gebeuren.
0: Oh, dat wist ik eigenlijk niet. Want ik vind het ook een heel goed album. The Nightfly is zijn eerste soloalbum.
1: Ja.
0: Maar ik wist eigenlijk niet precies waar het nou over ging. Maar dan, expertise kunnen we wel wegstrepen voor vandaag. Want die heb je eigenlijk al gegeven nu.
1: Ja, nou, als je het interessant vindt, ik zou zeker even de Wikipedia op pagina opzoeken. Want het is echt super interessant en leuk geschreven. En de tekst is ook fantastisch.
0: Over Wikipedia gaan we het straks weer hebben in het Wikibeetje.
1: Natuurlijk
0: de jarigen in Jelle's jarigen behandelen. Wie zal er vandaag weer jarig zijn op deze mooie 10 juni? Volgens mij, hè? Ik ben niet zo goed op de datum. Ja, volgens mij is het hier. Goed. Nou, dat lijkt me duidelijk. Ja. Lekker uurtje radio zit eraan te komen in ieder geval. Blijf lekker luisteren. Verzoekjes kunnen gestuurd worden naar 06 105 105 38.

0: van, je kan nou niet zeggen, nu je hier een keer aanschuift in mijn zolderkamer bij de opname, dat ik geen lekkere nummers draai.
1: Voor mij kan je dat verwijten. Waarom zou ik dat ooit zeggen, Jelle?
0: Nee, maar ik heb extra mijn best gedaan nu ook, merk ik. Ik heb misschien onbewust, dat ik denk, oh, Eva komt langs kijken, dan ga ik toch eventjes nog lekkerdere nummers dan normaal draaien.
1: Nou, ik vind wel dat je belofte waar maakt, want ik vind het wel allemaal echt bangers, Jel.
0: Kijk, lekker. We gaan even snel door, want het is bijna half al. Naar
2: Wikie Weetje.
0: Het Wikie Weetje, inderdaad. Ja, dames en heren, het Wikie Weetje. En vandaag gaan we het over een zwerver hebben. Nou,
1: gezellig.
0: Dat zet de toon meteen, zal ik zeggen. Ja, niet zomaar een zwerver. Nee, het is tegenwoordig zou het een dak- of thuisloze heten, maar toen was het echt nog wel een zwerver. Want we gaan terug naar begin vorige eeuw, 1916 om precies te zijn. Ik heb het over niemand minder dan Cornelis de Gelder. Oftewel, beter bekend later als Had je me maar, Eva.
1: Ah, dat is een leuke man.
0: Ja, jij bent volgens mij een beetje bekend met zijn verhaal. Met zijn oeuvre ook, misschien wel.
1: Met zijn
0: oeuvre. Nou, vooral veel flessen jenever waren dat. Het was een opmerkelijke figuur uit Amsterdam. Geboren in 1856. Hij begon zijn leven als metselaar. De beste man trouwde 3 keer. Maar na het verlies van zijn tweede en derde vrouw begon hij de zorg van zijn kinderen niet meer aan te kunnen. En ja, belandde hij op straat. Heel tragisch natuurlijk, heel erg.
1: Ja.
0: Begin van de 20e eeuw werd hij dus een hele bekende verschijning, deze man, op het Rembrandtplein in Amsterdam. Waar hij als straatmuzikant geld verdiende om goedkope alcohol, let wel, spiritus, te kopen.
1: Dat is heel veilig.
0: Ja, maar die man...
1: Do try this at home, guys.
0: Ik wil alvast voor de luisteraar even zeggen die nu luistert en die geïntegreerd is. Had je me maar. Zoek het even op een boel foto's. Dan zie je meteen van, oké, nou, die spiritus heeft wel zijn tol geëist, zullen we maar zeggen. ja, en het mooie is, waarom die bekend dus is. Hij wilde op een gegeven moment de politiek in. Nou, in ieder geval, hij wilde dat niet. Hij werd een beetje de politiek ingesleept. In Amsterdam. In 1916 maakte hij promotie voor een revue van Louis Davids. Hè, bekende revueartiest uit die tijd. Met het gelijknamige lied Had je me maar. Nou goed, hoe kwam hij dan bij dat revue terecht? Nou, blijkbaar was hij ooit een acrobaat. Had je me maar.
1: Okay.
0: Hij was acrobaat vroeger. Hij was zelfs zo bekend dat hij toen hij in het ziekenhuis lag vanwege een ontwrichte knie in het media werd gemeld. Want toen zat hij nog niet in de politiek. Toen was hij echt nog bekend als zwerver annex acrobaat. Nou, dat vind ik wel een fantastisch verhaal. Dat is een man van vele, vele talenten. Vooral goed drinken, dat was ook een groot talent van.
1: Groot talent, ja.
0: Nou, de mooie is dus inderdaad, in 1921 werd hij lijsttrekker van de satirische Rapaille-partij. En waarom was dat een satirische partij? Nou, die wilde eigenlijk het politieke systeem bespotten in die tijd. Ik heb daar laatst een boek over gelezen toevallig, wat ik halverwege aan mijn docent heb gegeven, want ik kwam er niet doorheen.
1: Dus eigenlijk heb je het niet gelezen?
0: Nou, jawel. Nou, het was een flinke pil. Ik heb in ieder geval de belangrijke zaadjes van het hele gedachtegoed heb ik wel meegekregen allemaal. Want in die tijd was er nog een stemplicht, Eva. Je moest stemmen, want je kon anders in de bak belanden.
1: Mag ik dat zeggen dat ik dat eigenlijk helemaal geen slecht idee vind, een stemplicht?
0: Dat vind ik een heel slecht idee.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, nee, dat vind ik vind het mooi aan de democratie dat je juist gewoon... Je mag je stem uitbrengen, maar je mag ook juist protesteren door niet je stem uit te brengen.
1: Misschien kom ik er wel op.
0: Goed.
1: Misschien kom ik er wel
0: goed recht. Maar misschien, ik snap in principe wel wat je bedoelt, hoor. In ieder geval, hij werd dus lid van de satirische partij. Het was meer van, ja, als mensen toch moeten stemmen, kunnen ze net zo goed op een zwerver gaan stemmen die alleen maar een beetje onzin verkondigt.
1: Ja, het
0: was
1: echt een beetje systeem een werkte niet oké. Ik snap het wel.
0: Klopt. Had je me maar. Was dus nummer 1, de leider. En de tweede man op de lijst was Bertus Zuurbier. Die werden verkozen tot leden van de gemeenteraad.
1: Bertus Zuurbier.
0: Ja, Bertus Zuurbier. Maar het interessante is, Had je me maar, had zich helemaal klaargemaakt. Hè? Die was een beetje minder gaan drinken. Dat soort dingen. En kort voor de verkiezingen werd hij gearresteerd vanwege openbare dronkenschap. Dat is opvallend, want dat was hij al jarenlang. En net voordat hij de kamer in zou gaan of de gemeenteraad, werd hij toevallig gearresteerd.
1: Dit vertrouw ik niet.
0: Gek,
1: censuur, zou ik dit zeggen.
0: Ja,
1: we leven in Noord-Korea.
0: Dat was het in die tijd ook nog wel. Op zich. Ja, inderdaad. Nou, hij werd dus veroordeeld tot een kuur in een ontwenningskliniek. En in de kliniek ontmoest hij eigenlijk geforceerd, maar er staat vrijwillig. Ondertekende hij een verklaring dat hij afstand deed van zijn zetel en dat hij niet meer in de politiek zou gaan. Dat
1: dus
0: wel interessant.
1: Eigenlijk zagen ze wel wat in hem.
0: Nou, ze zagen een gevaar in hem.
1: Ja.
0: Ja, ze zagen van mensen gaan echt hierop stemmen. En ja, daarna is ook het systeem. Ik wil niet zeggen dat het door hem komt. Maar het systeem is natuurlijk met stemplicht. Dat is weg.
1: Ja.
0: En ook door dit soort dingen vooral. Dat is wel interessant. En omdat de lijst maar uit 2 namen bestond, werd zijn plaats niet opgevuld. En eigenlijk daarna hoor je ook
1: heel
0: weinig
1: van die partij. Dus de heer Zuurbier, wat is daarmee gebeurd? Of weten we dat
0: niet? Ja,
1: dat
0: weet ik niet precies. Heb ik niet genoteerd. Maar deze heer Zuurbier heeft misschien even in de gemeenteraad gezeten. Maar ik denk niet dat het heel...
1: een heel groot succesverhaal was geworden.
0: Nee, precies. En inderdaad, wat ik al zei, dus een arrestatie voor openbare dronkenschap vlak voor de verkiezingen werd echt al door heel veel mensen gezien als een soort,
1: Iets corrupt.
0: Het is corrupt,
1: in ieder geval,
0: inderdaad. Ja, inderdaad. Ja, en na een ontwenningskuur en na die hele politieke avontuur probeerde hij nog wat geld te verdienen met kleine handeltjes. Hij was niet gaan drinken, maar hij was gestopt.
1: Mm-hmm.
0: Heel goed. Maar je gelooft het niet. In 1931 overlijdt hij door een, na een aanrijding met een auto.
1: Dat was echt tragisch.
0: Ja, heel erg tragisch. Ik vind het ook mooi. Hij had ook van die dingen. Gratis vis. Dat waren ook campagnepunten. Gratis vissen in het Vondelpark in de Vijver. Ja, je pies voor 1 cent. Hè. Borreltjes waren als ja, je pies.
1: Mm.
0: Ik vind dat mooie dingen. Dat vind ik mooi. Maar dit is dus helaas uiteindelijk door. Oh. Inderdaad, nou, zeg het maar. Is het een complot of
1: rest
0: niet? Ja, geen
1: in
0: idee.
1: Peace had je maar. Een problematic king.
0: Een mooi verhaal vind ik het in ieder geval.
1: Ja.
0: En wat voor nummer daarbij gaan draaien? Ja, daar moet ik eens even goed over nadenken eigenlijk.
1: Ja, ja. Denk eventjes.
0: Ja, ik denk van, ja, ik heb een nummer van Lenny Kravitz klaarstaan toevallig. Want ik denk dat past er wel bij. Highway robbery. Hij is door een auto aangereden. En hij is al beroofd van die politiek natuurlijk, hè?
1: Dat is wel waar.
0: Ja. Dus hier hoor je hem live op Haarlem 105. Nou, niet live hoor. Lenny Kravitz is niet in de studio. Niet op mijn zolderkamer, maar wel op de zender. Lenny Kravitz, Highway Robbery.

0: David Bowie, Ashes to Ashes. En Eva, jij hebt altijd een kleine voetnoot bij dit nummer, hè, geloof ik.
1: Ja, hij moet het ook altijd over die Major Tom hebben.
0: Nou, dat valt dus wel mee. Dat geloof je bijna niet, maar... Nee, dat is een soort inside joke.
1: Ja, dat is een inside joke, inderdaad. Dat is grappig, nou. Kunnen we niet uitleggen.
0: Nou, we gaan er niet meer woorden aan vuil maken. We gaan het...
2: Jelles, jarige.
0: Jelles, jarige. Ja. Dat was bijna vergeten alweer. Maar er is iemand vandaag jarig waarvan ik eigenlijk bijna wel zeker weet... als ik die naam zeg, Eva, dat jij geen idee hebt wie het is. Dat is altijd wel leuk. En dan als je de muziek hoort, denk je, oh, die ken ik wel.
1: Oké.
0: Leuk. Het is een Nederlander. Hij is niet meer onder ons. Al 15 jaar niet meer zelfs. Ik heb het over Harry Musquet.
1: Ik herken die naam wel.
0: Ja, serieus?
1: Maar ik weet niet wie het is.
0: Nou, hij stond beter bekend in zijn band als QB.
1: Ah, en de Blizzards.
0: QB en de Blizzards, inderdaad. Harry Musquet, blueszanger, inderdaad, beter bekend als QB. En hij was eigenlijk wel de man die in Nederland de blues een beetje groot maakte. Echt van eigen grond. En vooral een beetje die Drentse boerenachtergrond. Was wel icoon. 10 juni 1941 in Assen geboren dus. En het interessante ook is aan zijn jeugd. Ja, zijn jeugd was niet makkelijk. Zijn vader die zat tijdens de oorlog gevangen in Duitsland. En zijn moeder die leed aan allerlei ziektes. En die was gewoon eigenlijk niet echt in staat om te zorgen voor de kleine Harry.
1: Tragisch.
0: Hij werd dus daarom grootmoeder. Nee, hij werd opgevoed door zijn grootmoeder. Grotendeels.
1: Oh.
0: Beetje een tongtwister is dat. via de Amerikaanse legerzender AFN of EFN ontdekte hij de blues toen die tijd. En toen hij bepaalde platen jaren 60 hoorde op die radio. Toen dacht hij, ja, ik ben om. Dit wil ik ook maken.
1: Wat hoorde hij of weet je dat niet?
0: Ja, een nummer van John Lee Hooker.
1: Ah, wie
0: maar
1: kent
0: ik
1: hem
0: heb
1: niet?
0: Geen, Sugar Lee Hooper ken ik alleen. Maar die, ik heb geen idee welk nummer. Dat staat er helaas niet bij. Nou goed, in 1964 richtte hij samen met gitarist Ilko Gelling de band QB and the Blizzards op. Geschreven als QB plus Blizzards altijd.
1: Echt?
0: Zeker. Oh. Ja, maar dat wordt uitgesproken als QB and the Blizzards. En ze worden echt wel gezien als de belangrijkste bluesband uit Nederland eigenlijk nog steeds. En het was dus wel uniek, want in die tijd, half jaren 60, was het vooral een beetje die beatmuziek, een beetje Beatles geïnspireerde muziek in Nederland. Mm. Maar zij pakten het dus heel anders aan. Ze gingen echt voor een toen dus uniek geluid nog in Nederland. Ze scoorden hits. Wat dacht je van Another Day, Another Road en Apple Knockers Flophouse? Daar ben jij dol op, Eva.
1: Ik vind dat echt een verschrikkelijk nummer.
0: Ja, het gaat dus over Apple Knockers, waren van die gastarbeiders toen de tijd al. Die haalden appels uit de boom. Apple Knockers.
1: Misschien ben ik echt gebrainrolled en brainfried, maar ik moet gewoon altijd denken aan vrouwelijke...
0: Knockers.
1: Knockers, ja.
0: Dat zijn borsten. Tieten. Ja, precies. Nee, het zijn Apple Knockers. Nee, het gaat echt over mensen die appelbomen...
1: Ik denk gewoon aan boerinnen dan. Aan knappe boerinnen.
0: Misschien heb ik het helemaal fout. Dat zou ook nog best wel kunnen. En ook interessant, hè. Weet jij wie er een hele tijd piano speelde bij de band? QB and the Blizzards.
1: Herman Brood.
0: Herman Brood. Ja, god, die heb je ingelezen. Ja, dat is jou inderdaad.
1: Dat wist ik, ja. Sorry.
0: Als je dat nog niet had geweten, had je er wel van opgekeken. Dat is wel een leuk feitje.
1: Zeker.
0: Hij woonde jarenlang in een boerderij in Grollo. Nou, misschien kent u die plaats als u graag Veronica Inside kijkt. Of hoe heet het? Vandaag Inside. Johan Derksen werkt ook. En die is ook een hele tijd hun bandmanager geweest.
1: Echt? Johan Derksen?
0: Zeker weten, ja. Kijk, dat is een feitje wat jij niet wist toevallig.
1: Een man van veel talent.
0: Ik weet niet of jij weet hoe Harry Musquet eruit zag.
1: Nee.
0: Nou, moeten we zomaar eventjes als het nummer speelt even opzoeken. Maar ik denk dat je dan ook meteen begrijpt waarom Johan Derksen wat haar in die snor heeft. Want het is eigenlijk een kopie.
1: Echt?
0: Dat was gewoon in die tijd, in die periode... populair en hij heeft het gewoon altijd gehouden.
1: Johan Derksen is nooit uit de jaren 70 gekomen, voor mijn gevoel.
0: Nee, klopt.
1: Qua denkbeelden ook niet.
0: Nee, goed, maar dat is een andere zaak.
1: Ja.
0: Nou, ondanks wisselende bezettingen bleef Harry Musquet decennia lang eigenlijk samen met Ilko Gelling het vaste lid. Er waren drummers, er waren bassisten, maar hij bleef altijd zingen tot het eind.
1: Mm-hmm.
0: En het eind, ja, dat kwam vrij abrupt. In juni 2011 werd hem bij hem kanker vastgesteld. En een paar maanden later, in september 2011, overleed hij helaas op 70-jarige leeftijd. In Rolde, ook in Drenthe.
1: Tragisch.
0: En die gevolgen van die ziekte. En toen hield de band ook meteen op met optreden. Want dat deden ze nog tot die tijd eigenlijk nog steeds.
1: Wauw.
0: Ontzettend goed. Nou, wat leuk is, de naam QB, misschien vraag je dat af. Waar komt die naam in hemelsnaam vandaan? Een hond van de vrienden van Harry Musquet.
1: Oh.
0: Leuk. En dat weet ik ook wel weer, want ik heb een hele tijd, ja, daar kom ik eerlijk voor uit... wel voetbal inside gekeken toen het over voetbal ging. En ik weet toevallig dat de hond van Johan Derksen ook QB heet.
1: Oh, Johan Derksen is echt... Die zit echt vast in de historie.
0: Ontzettend, ja, dat klopt al een beetje, ja. Nou, ik vind het in ieder geval wel heel erg mooi. En dit is een nummer wat altijd ook stevast in hitlijsten staat... in de top 2000, in dat soort lijsten en zo.
1: Mm-hmm.
0: Prachtig nummer. Ik zou het ook nog wel voor een soort film... Ja, ik weet eigenlijk niet, het is blues... maar het is ook een heel dramatisch nummer vooral. Ik denk dat jij ook wel weet over welk nummer ik het misschien heb.
1: Mag ik het raden?
0: Ja, zoem maar.
1: The Window of My Eyes. Hoe heet het? Heet het zo?
0: Okay. Het speelt nu al. Jij hoort het niet, maar het speelt nu.
1: Oh.
0: Op 105, Window of My Eyes.

0: Cars op Haarlem 105. Drive. Who's gonna drive your home tonight? Ook wel bekend. Prachtig nummer. Ja, Eva, het is ongelooflijk. Als je het naar je zin hebt, gaat de tijd heel erg snel. Maar we zijn er alweer heen.
1: Dat is wel waar.
0: Deze woensdag. We hebben mooie nummers gedraaid en we hebben niet eens zo heel veel tijd meer namelijk. Dus we gaan het even snel afronden. Bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we weer met 105 sessions op deze zender. Ja, wat hebben we voor artiest? Nou, dat zie je morgen wel. Tussen 7 en 9 op deze zender natuurlijk.
1: Spannend.
0: Zeker weten. En
1: tune in, guys.
0: Mocht je nou niet geïnteresseerd zijn, ja, dat mag ook. Mijn programma uiteraard wel. Dus ja. Wij zijn er volgende week weer. Ik weet niet of jij erbij bent met Eva, maar...
1: Ik hoop
0: al ben ik er in mijn eentje, al ben ik met drie andere mensen. Het wordt een muzikaal feest.
1: Een doozy.
0: Dames en heren, hele fijne avond en tot volgende week. Of tot morgen dus.
1: Doei.

even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: even kijken hoor. Meeuwen?
1: Ja, die rottingen zijn er altijd wel.
0: DJ's?
2: Ja.
1: Uitlover.
0: Drunk? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
3: This Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem 105 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. This Summer Madness. Op Haarlem 105. Dit is 105. Het is middernacht.
4: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen... als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran... na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet... nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast... als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Even kijken hoor. Meeuwen? Ja, die rottingen zijn er altijd wel. DJ's? Ja. Uitlover. Drank? Nog even blijven oefenen. Een zonnetje zijn we mee bezig. Want deze zaterdag is het tijd voor...
1: The Summer Madness.
0: Op het Veerplas Festival. Met meer dan 50 artiesten en DJ's. En Haarlem Hoort 5 is er natuurlijk weer bij. Met sfeerverslagen, interviews met artiesten en natuurlijk de muziek. Luister deze zaterdag vanaf 12 uur naar Veerplas Festival live. The Summer Madness. Op Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De